0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
0: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
1: Meer info op lab9.be.
2: Clara, live.

0: Eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Clara Live.

0: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won de Franse club tegen Arsenal na spannende strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld. Het doet pijn om te falen, zei hij.
1: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kick-outs away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
0: In Budapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond en 1 is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn 416 mensen opgepakt. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 voor om tijdens de wedstrijd in ons land te schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
2: First prize, Ettore Pagano.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 of preparation.
0: Naast het prijzengeld van €25.000 krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. En in het boksen heeft een Belg een wereldtitel in het boksen veroverd. De Brusselaar Riyad Mehri heeft de wereldtitel bij de Bridgergewichten gewonnen. Dat is een vrij nieuwe categorie tussen de 90 en 100 kilo. We krijgen toch nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land vanmorgen. Daarna droog weer, maar wel bewolkt bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatig een regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. En het wordt geleidelijk aan ook wat minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware.

0: Alphabet. Your mobility made easy.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
0: Clara Live.

0: Continuo. Zeven uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden en er zijn ook twee mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Geen evidente overwinning. Het was moeilijk om ruimte te vinden, zei de coach van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, achteraf.
1: Pour nous a été compliqué, spécialement les premiers mi-temps. On a pas trouvé les espaces. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu les deuxième mi-temps, qui a été incroyable, a été très dur. On est très content, c'est le moment de faire la fête.
0: De finale werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Na de wedstrijd waren er daar rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er van die rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren, maar de sfeer werd daar al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. Zeven agenten raakten gewond. Eentje is er ernstig aan toe. Over heel Frankrijk zijn 416 mensen opgepakt. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. 23 jaar is hij. Pagano bereidde zich 2 jaar voor op deze wedstrijd en kon na afloop niet geloven dat hij gewonnen had. Hij hoopt dat deze overwinning zijn leven kan veranderen.
2: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And it's really life-changing. I hope so at least.
0: Naast het prijzengeld van €25.000 krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. We krijgen eerst nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land. Daarna droog weer, maar wel bewolkt, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regen. Regelmatig een regenbui, daar zit lokaal ook een onweer bij. Het wordt ook geleidelijk aan minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Clara staat op, met Ineke Plasgaard.
3: Goedemorgen. Het is zondag vandaag. Dat is op zich al goed nieuws, want de kans is groot dat u niet hoeft te gaan werken vandaag. Of het ook een zonnige zondag wordt, dat valt nog af te wachten. Maar een goede soundtrack voor deze zondagochtend, die krijgt u van mij sowieso. Welkom.

La Cetra Baroque Orchestra Basel met de ouverture van La Finta Semplice. Een opera die Mozart schreef toen hij amper 12 was. 12. Bestaan die eigenlijk nog vandaag, 12-jarigen die opera's schrijven? Het lijkt mij zo onvoorstelbaar en toch kijk, ja, Mozart die deed het. De volgende man die begon als 8-jarige te zingen in een koor en daarmee begon de muzikale carrière die later nu zo straf zou worden. Maar die 8-jarige die deed ook nog andere dingen. Die klom in bomen, die ging skiën, die hield van trampolinespringen en skateboarden en breakdansen. En dat laatste doet hij nu ook nog steeds trouwens. Dit is Jakub Jozef Orlinski.

Giusto Dio uit La Giudita van Francisco Antonio de Almeida, hier uit de mond van contratenor Jacob Jozef Orlinski samen met Il Pomo d'Oro. Muziek van Christoph Graupner nu, een Duitse componist geboren in de 17e eeuw, een tijdgenoot van Händel, van Bach en van Telemann. En met die laatste twee deelt Graupner iets, want Graupner die was in 1722 bijna Thomaskantor geworden in Leipzig. Telemann die was daarvoor gevraagd, maar die weigerde eerst. Die had loonsopslag gekregen in Hamburg en die wou niet meer naar Leipzig. Daarna kwam Graupner die de job kreeg, maar Graupner die was toen nog in dienst van een landgraaf en die man wou hem niet laten vertrekken. En om hem te laten blijven kreeg Graupner ook opslag. Dus ja, twee kandidaten zijn al de revue gepasseerd en dan nog was er geen Thomaskantor in Leipzig. En dus kreeg de derde man, plan C, de job. En we weten wie dat geworden is natuurlijk, dat is Bach. Dus kijk, zelfs Bach was ooit plan C. Moet ons allemaal hoop geven. Dit is van kandidaat nummer 2. Het is muziek van Christoph Graupner.

Een stukje ouverture van Christoph Graupner uit het laatste album van Il Gardellino onder leiding van Florian Heirik. Een album dat nog maar net uit is, maar hier toch al zo in de smaak viel dat het meteen een van onze keuzes van Clara is geworden. Het is bijna 7:30 alweer, straks nog meer moois en tot aan het nieuws nog dit. Muziek van Beethoven.

0: 11:08, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1 en de Franse club won uiteindelijk na strafschoppen. In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit koers gezet omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. En het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweermensen uit hun auto's bevrijden en er zijn ook twee mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Op de meeste plaatsen is het op dit moment droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd.

Een stukje concerto van Johann Georg Knechtel door Barry Tuckwell op Hoorn samen met The Academy of St. Martin in the Fields. Het trio Gaspar nu. Zij zijn al een hele tijd bezig aan een missie waar ja, toch wel wat tijd in kruipt. Want ze zijn alle pianotrio's van Haydn aan het opnemen. En dat zijn er toch wel wat. Een dikke 40 toch. Trio Gaspar bracht recent album nummer 5 uit in die reeks. En daar staat ook dit op. Pianotrio nummer 44 van Haydn.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Het trio Gaspard met het eerste deel van het 44ste pianotrio van Joseph Haydn. En het is vandaag trouwens de sterfdag van Joseph Haydn. Hij stierf op 31 mei 1809 in Wenen en hij was toen 77. En ja, de sterfdag van de ene, dat is de verjaardag van de andere. Natuurlijk, zo gaat het leven. En 31 mei, dat is ook de verjaardag van een aantal mensen, waaronder ook deze man. Dit is van Marin Marais.

Tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe, muziek van Marin Marais, hier door een van onze twintigers dit jaar, Stan Geudens op The Orbe, samen met Layal Ramadan op Gamba. Ablaise Sissoko nu, samen met het ensemble Constantinopel. Dit is Amadou.

0: Karaoke.
1: Amadou door Ablaye Sissoko en het ensemble Constantinople. Het is bijna 8 uur en tot aan het nieuws houden Nicolas Caillot en Lucas Blondel u nog gezelschap met muziek van Frans Schubert.

0: 8:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. En in het wielrennen is de Nederlandse Lorena Wiebes uit de Ronde van Italië gezet. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. Na enkele zwoele dagen was er opnieuw een warmteonweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Ondertussen is het onweer wel zo goed als voorbij. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
1: In Vlaanderen ging het gisteravond vooral om regen en hagelbollen, soms tot centimeters groot. Die troffen vooral de regio rond Buggenhout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen. In Brussel kreeg de brandweer 26 oproepen voor wateroverlast of takken en bomen op de weg, maar viel het al bij al wel mee. Een ander verhaal in het zuiden van ons land, daar viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is er erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar honderden oproepen. Volgens een van de brandweercommandanten stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd 1,20 meter hoog. Hij heeft dit in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zei hij.
0: Dankjewel, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. Oekraïne heeft afgelopen nacht alweer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland. Oekraïnse drones raakten de raffinaderij in Saratov, in het zuiden van Rusland is dat, niet zo ver van de grens met Kazachstan. Op beelden zijn zwarte rookpluimen te zien boven de stad. Ook in de naburige regio Rostov werd een oliedepot geraakt. En door dit soort aanvallen dreigt er een brandstoftekort in de door Rusland bezette Krim. Super 95 is enkel nog met vouchers te verkrijgen voor particulieren. En ook minder populaire benzinevarianten worden geransoneerd. In het voetbal heeft de Franse landskampioen Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
2: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende vijfde strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn derde overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In Boedapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar ook daar is het dus niet rustig gebleven, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
0: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te kunnen schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
4: First prize, Ettore Pagano.
5: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
0: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Op de meeste plaatsen is het intussen droog, met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn en het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisterenavond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
7: Goedemorgen zondag en ik hoop dat u wakker mag worden met de zon op uw gezicht, met het geluid van fluitende vogeltjes rond u en dat u dus uw bed uitdanst deze dag in. En als die zon toch niet tot in uw bed schijnt en er net geen vogeltjes in de buurt zijn, kan gebeuren natuurlijk, wel dan kan u toch nog altijd uw bed uitdansen met de muziek die ik voorzien heb. Welkom.

Elizabethan Serenade van Ronald Binge hier door het New London Orchestra. Anouk de Temporis, het ensemble van tenor Reinhard van Mechelen, wordt 10 jaar dit jaar. En zo'n verjaardag, dat moet gevierd worden natuurlijk. En om te vieren gaat Anouk de Temporis terug naar het begin. Terug naar hun allereerste album dat uitkwam in oktober 2016. En naar de muziek die daarop te vinden was. Dat programma dat gaan ze nu afstoffen en brengen ze opnieuw een aantal keren om die verjaardag te vieren. Dat gaan ze later dit jaar doen. Maar in de tussentijd staan ze ook nog met ander werk op het podium. Straks bijvoorbeeld om 3 uur in het Concertgebouw Brugge met op het programma Les Boréades van Jean-Philippe Rameau. Tickets zijn er nog en die kan u vinden op concertgebouw.be.

0: Ah, The Poor Shepherd's Mournful Fate. Een traditioneel Iers nummer hier door Nocte Temporis met Anna Besson op fluit. En die stem die was van tenor Reinoud van Mechelen.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Als het woord microbe valt, dan gaan bij veel mensen, en bij mij ook, de mondhoeken al een beetje naar omhoog. Vragen we ons af wanneer we toch eigenlijk voor het laatst onze handen gewassen hebben en of er eigenlijk nog handgel in mijn handtas zit. Maar wat weten we eigenlijk? Weten we eigenlijk wel wat dat zijn, microben? In de jaren heeft Helene de Bruyne deze week hoogleraar bioethiek Christine Hens op bezoek. En als er iemand is die kan uitleggen hoe micro-organismen werken, dan is zij het wel. Haar fascinatie die begon ooit bij de microscoop van haar moeder, die dokter was. En als kind al bestudeerde Christine daarmee haar eigen bloed en ook pantoffeldiertjes. Want wat we met het blote oog niet kunnen zien, dat is Christine Hens blijven boeien. Niet enkel wetenschappelijk trouwens, maar ook filosofisch. Wist je bijvoorbeeld dat de microben in ons lijf ervoor zorgen dat we eeuwig voortleven?
2: Blijkbaar, als we dus begraven worden, ons microbioom, dat komt dus dan ook terecht in de bodem, waar er al andere bacteriën zijn. En je zou kunnen zeggen, denken van, ja, ons microbioom heeft altijd gezellig in onze darmen gezeten, warm, we gaan dood. Die komen daaruit, die komen terecht in een vijandige omgeving met allemaal andere bacteriën. Nu, wat heeft die studie aangetoond? Dat die buitenbacteriën en die darmbacteriën, die gaan samenwerken om ons dan te composteren of te verteren. Ja, weet je, dat is... En niet alleen leeft het voort, maar het gaat ook nieuwe allianties aan met wezens erbuiten. En ja, dan gaat een wereld voor u open. Hè. Het feit dat er zoveel leven is waar we niet bij stilstaan, heeft mij altijd gefascineerd.
0: Nooit gedacht dat we misschien via onze darmen toch wel een beetje eeuwig leven. Christine Hens die heeft nog veel meer van dat soort wonderlijke inzichten en daarover schrijft ze ook in haar boek Denken met microben. In de jaren vertelt ze Helene de Bruyne daar alles over en u kan dat gesprek nu al beluisteren op VRT Max en anders straks hier om 5 uur op Clara.

Een rondo voor cello en orkest van Charles Villiers Stanford hier door het BBC Scottish Symphony Orchestra samen met Gemma Rosefield op cello. En over cello's gaan we het straks nog uitgebreid hebben natuurlijk, want gisteravond was de laatste finale avond van de Koningin Elisabeth wedstrijd en dat betekent dat er vandaag iemand wakker is geworden als winnaar van de editie 2026. Ettore Pagano. Straks na 9 uur komt Nicole van Opstal op bezoek. Zij heeft de hele Koningin Elisabeth-wedstrijd voor ons en voor u gevolgd. En ze komt ons vertellen over hoe dat was gisteravond daar in Bozar. Dat is voor na 9 uur. En tot dan krijgt u van mij sowieso nog alleen maar de wonderlijkste muziek.

0: 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 6,78 kilogram. En het zware onweer van gisterenavond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweer mensen uit hun auto's bevrijden en er zijn ook twee mensen gered van op hun dak. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Op de meeste plaatsen is het op dit moment droog, met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

een sonatina van Edward Elgar, hier door Peter Pettinger op aan de piano, Peter. En dit is van Franz Schubert, muziek geschreven voor deze tijd van het jaar, in Frühling.

0: Als ik een klein vogeltje was daar in de weide, dan zou ik op een tak blijven zitten en een zoet lied voor haar zingen de hele zomer lang. Het was toch eigenlijk wel een romanticus, Schubert. Al zijn de woorden niet van hem, het is een gedicht van Ernst Schulze dat Schubert op muziek zette. Im Frühling heet het. Hierdoor bariton Samuel Hasselhorn samen met Emil Buschakewitz aan de piano. Het komt trouwens uit het laatste album dat ze samen uitbrachten, nog maar net in april uitgekomen. Zeker de moeite waard, dat album. En het is ook een van onze keuzes van Clara geworden hier.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Ja, het spel is gespeeld, de winnaar is bekend. De Italiaanse cellist Ettore Pagano wint de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Pagano is amper 23 jaar oud. Hij studeerde in Cremona, in Rome en Berlijn. En nu schittert hij hier in Brussel. En mag hij ook nog eens 4 jaar op die wereldberoemde cello van Pablo Casals spelen. Alsjeblieft. En het mag gezegd worden, Ettore Pagano die viel ook al op in de halve finale. Hij speelde toen werk van Bohuslav Martinu en daarmee pakte hij toen het publiek helemaal in. Dit was zijn halve finale.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Clara Live.

Applaus voor Ettore Pagano, de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello hier in de halve finale op vrijdag 15 mei was dat. Hij speelde toen variaties op een thema van Rossini van de Tsjechische componist Bohuslav Martinů en Naoko Sonora zat aan de piano.

Jota, een van de 7 canciones populares españolas van Manuel de Falla, hier door het duo Deseo. Dat zijn Anne van Hekken op salo trouwens en Maarten van den Bemde op gitaar. L'Arpeggiata nu. Ze zijn nog maar net naar buiten gekomen met een nieuw album. La Torre del Oro heet het. La Torre del Oro, de Gouden Toren, die bestaat echt, al is hij niet echt van goud, maar dat is een toren die in Sevilla staat, gebouwd ergens in de 12e eeuw. En die toren die was toen deel van de stadswallen. En voor L'Arpeggiata is die toren een symbool van een plek waar vele culturen samenkwamen, waar de muziek uit Spanje ook muziek ontmoette uit Mexico, Venezuela, Argentinië, en nog heel wat andere plekken via de boten die daar aankwamen in Sevilla. Want Sevilla was op een bepaald moment de belangrijkste haven in Spanje voor het verkeer naar Zuid-Amerika. En ja, de muzikale uitwisseling die daar ontstond, dat is de inspiratie geweest voor L'Arpeggiata, voor dit nieuwe album. En dit komt daaruit. La Petenera.

La Petenera, een traditioneel Mexicaans lied over een mysterieuze vrouw, een soort sirene, een zeemeermin die in de zee woont dus, en die nogal betoverend kan zingen, blijkbaar. En het lied dat gaat over de wens om haar terug te vinden, die zeemeermin, en haar opnieuw te horen zingen. Die zeemeermin vinden, daar kan ik u niet mee helpen, maar zelfs zonder haar hebben we hier nog heel wat betoverende muziek voor u, ook na het nieuws van 9. En tot dan is er dit nog voor u. Muziek van Rachmaninoff.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. Er breken wel op verschillende plaatsen rellen uit. En we maken kennis met de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
1: In Vlaanderen ging het vooral om regen en hagelbollen, soms groter dan een pingpongbal. Die troffen vooral de regio rond Buggehout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen, met hier en daar schade tot gevolg. In het zuiden van het land viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar in de ruime regio meer dan 1000 oproepen. Twee lokale spoorlijnen liggen er momenteel ook nog plat. Volgens een lokale brandweercommandant, Marc Gilbert, stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd tot 1,20 meter hoog. Hij heeft het in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zegt hij.
2: Les dégâts sont énormes. En plusieurs dizaines d'années de carrière, je n'ai jamais vu ça pour le nombre d'interventions. C'est énorme.
1: Van slachtoffers is voorlopig gelukkig geen sprake.
0: Bedankt, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
0: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langsgaan bij president Macron. En Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten uiteindelijk het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
4: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 20 gram lichter. En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Die stond dit jaar in het teken van de cello. Christine Bonneure volgt de finale.
5: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
6: First prize, Ettore Pagano.
5: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
7: I have no words. I don't know what to say. I have to say Of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
5: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de tweede prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt derde.
0: Op de meeste plaatsen is het droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
8: Goedemorgen. 31 mei vandaag, de dag waarop ooit de Big Ben voor het eerst begon te werken in Londen. De dag waarop de Titanic voor het eerst te water werd gelaten in 1911. En het is vandaag ook de verjaardag van Clint Eastwood. Hij wordt 96 alstublieft. Maar ja, het is vandaag natuurlijk ook gewoon een zondag vol potentieel nog, want het is nog vroeg. Een zondag waar u dus zelf kan van maken wat u wil. En ik ga u daarbij helpen met muziek. Welkom

Grande Valse Brillante van Frédéric Chopin, hier door Dejan Lazic aan de piano. Sander de Keren en Clara de Dekker die zijn intussen bezig aan het 5e seizoen al van Eerste Hulp bij Klassiek. En afgelopen donderdag deelden ze naar goede gewoonte opnieuw een ontdekking. En die ontdekking, daar zijn dit keer helikopters voor nodig. Want ze doken in het werk van Karlheinz Stockhausen. Stockhausen, een Duitse componist, geboren in 1928. En die experimenteerde graag met de relatie tussen akoestische klanken die traditionele instrumenten kunnen maken en elektronische geluiden. En op een gegeven moment schrijft hij dus ook muziek voor een strijkkwartet en 4 helikopters. Iets dat Sander de Keren echt wel kan boeien, zoveel is duidelijk geworden in die nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En die aflevering die kan u gaan beluisteren op VRT Max.

Nights met Leo, een deel uit de Tierkreis van Karl-Heinz Stockhausen. Een muziekwerk waarvoor hij zich liet inspireren door de dierenriem, door de sterrenbeelden. En Leo, dat was trouwens ook het sterrenbeeld van Stockhausen zelf. Want hij verjaarde op 22 augustus, net op de valreep van de leeuw nog een dag later. En hij was een maagd geweest. De Koningin Elisabeth-wedstrijd van 2026 zit er officieel op en we weten sinds vannacht wie er gewonnen heeft. Na toch wel enkele hele zware en zenuwslopende weken die dat moeten geweest zijn voor die kandidaten toch. Nu over de zin en onzin van zo'n wedstrijd kunnen we heel lang discussiëren, maar we hebben toch wel weer een aantal hele straffe muzikanten mogen leren kennen de afgelopen tijd. Nicole van Opstal die is al in het gebouw hier, ik heb ze al gezien en zij komt straks vertellen over de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Want zij heeft daar quasi elke minuut van meegemaakt. En we gaan straks van haar horen hoe het daar was gisteravond in Bozar.

Michael Kanka op cello samen met Jaromír Klepač aan de piano met een van de drie stukken voor cello en piano van Anton Rubinstein. En Anton Rubinstein die gaf ook les ook aan de vrouw van wie ik nu iets heb klaarstaan. Al is dat een vrouw waarvan u waarschijnlijk de naam niet kent. Leokadia Kasperova. Geboren in 1872 in Ljubim, Rusland. En ze is vooral bekend geworden als, ja, als je dat al bekend mag noemen, als de pianolerares van Igor Stravinsky. Maar Kasperova die was zelf niet alleen leerkracht, ze was ook zelf een straffe muzikante en componiste. Ze reisde internationaal als soliste, ze trad ook vaak op met eigen composities, maar dat stopte allemaal omwille van de Russische revolutie in 1917 en alle turbulentie die dat met zich meebracht. En zo is Leokadia Kasperova een beetje vergeten geraakt, maar af en toe komt er toch nog eens werk van haar boven water, zoals dit bijvoorbeeld.

0: Het derde deel uit het pianoconcerto van Leocadia Kasperova, zoals dat klinkt bij Oliver Trindel aan de piano samen met het Rundfunk Symfonieorkest Berlin. Het staat op een album van hen dat net uit is trouwens.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
4: First prize. International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: We hebben 3 weken lang meegeleefd met de kandidaten van de eerste ronde tot gisteravond. Van de eerste noot tot het laatste applaus. En de Italiaan Ettore Pagano heeft het dus waargemaakt. Goedemorgen, Nicole van Opstal.
5: Goedemorgen, Ineke.
0: Je hebt de wedstrijd voor ons van begin tot einde gevolgd. Ik gok dat je er na al die weken zelfs van gedroomd hebt.
5: Er zat wel een en ander in mijn dromen, ja, maar dan was het vooral muziek. Ik heb de Krafts en de Hofmans na die week, die kreeg ik niet uit mijn hoofd. En Shostakovich zit er ook nog in.
0: Ik geloof het wel. Ja, we hebben nu dus een winnaar. Ettore Pagano, zei de voorzitter nog net, al moeten we eigenlijk wel Ettore zeggen.
5: Ja, oké, Ettore strikt gezien, maar ik denk niet dat Ettore of Ettore er zal van wakker liggen, hoe we zijn naam uitspreken.
0: Hij zal aan andere dingen aan het denken zijn. De winnaar, is het een verdiende winnaar voor jou?
5: Het is inderdaad een verdiende winnaar, je zegt het goed. Want het konden ook anderen zijn. Dus waarschijnlijk laat het allemaal heel dicht bij elkaar, hoor. Maar er waren zoveel goede cellisten dit jaar. Dus
0: het is niet dat zijn spel er dan voor jou uitsprong op een bepaalde manier?
5: Ja, op een bepaalde manier wel. Hij was gewoon een steengoede cellist die een prachtig groot verhaal kon maken in die Prokofjev, die ook in de halve finale van zich liet horen. Jawel, over de hele lijn. Ook charisma heeft die kerel, maar zo waren er nog. Dus ik denk, als we de polls bekijken, ja, was die top 3 enigszins anders. Maar ook zij hadden kunnen winnen, maar ook Ettore. Ja, het is een verdiende winnaar, zeker weten.
0: Winnaar. Ja, en het is natuurlijk inderdaad heel subjectief, want het gaat over het gevoel en de ervaringen, dat is voor iedereen anders. Nu, het publiek, we hebben ze net een stukje gehoord bij die aankondiging, die leken mij wel enthousiast.
5: Tuurlijk, enthousiast publiek is daar altijd enthousiast. Dat is me de voorbije week opgevallen. Zeker in de finale, maar ook in de halve finale, hoor. Het wordt altijd, of de kandidaten, de finalisten worden altijd zo ondersteund, zo toegejuicht. En ik heb nog nooit zoveel staande ovaties meegemaakt.
0: Oh, wow.
5: Als de laatste week. Gewoon elke avond stond er wel een deel van het publiek recht tot zowat iedereen. Dus iedereen is daar enorm toegejuicht. Zeer ondersteunend publiek.
0: Zeer uitbundig klinkt dat ook wel allemaal. Was het eigenlijk dan nog spannend wie de winnaar zou worden? Of dacht je van, goh ja, nee, eigenlijk had iedereen al op voorhand door, Ettore gaat het hier worden?
5: Nee, het was toch spannend. Ja. Want Yoki Tamura werd ook nog, of Leland Koh, of het meisje van de laatste avond, Taeyong Kim, werd getipt. Ze hadden het allemaal kunnen worden. Kijk. Dus ja, het was best spannend.
0: Het was best spannend, zeker. Ja, Taeyong Kim, die gisteravond nog haar finale speelde, en Leland Koh, die je ook net vermeldde, zij zijn tweede en derde laureaat geworden. Taeyong Kim heeft ook de Clara Publieksprijs gewonnen, door onze luisteraars. Vind je dat 2 goede keuzes?
5: Ja, absoluut. Zeker. Taeyong Kim heeft gisteren het publiek ingepakt met dat aardsmoeilijke werk dat ze daar gespeeld heeft. Haar finale werk. Mm-hmm. De Lutoslavski. Een zelden gespeeld werk. Aleatorisch. Dus ja, dat geeft er ook nog wat
0: keuze,
5: echte
0: ook, dat
5: pit
0: dan
5: aan. Ja, zeker. Met stukken die niet echt vast liggen, die toch een beetje door toeval kunnen bepaald worden. Ja, en hoe ze daar helemaal inkroop in dat werk. En het publiek meesleepte. Voilà. En dan komt de publieksprijs.
0: Ja, en dan Leland Koh, die een heel hoog empathisch gehalte toch wel heeft, vond ik, in zijn spel, maar ook in alles rond. Als je zag hoe hij omging met de muzikanten van het orkest ook en zo.
5: Ja, ook charisma, ook. Ja, prachtige cellist. Vandaar dat ik zei van, is het de verdiende winnaar? Het is een verdiende winnaar. Maar het hadden er ook andere kunnen zijn.
0: Ja, tegen dat punt in de wedstrijd zijn er geen slechte cellisten meer in de kamer natuurlijk. Ja, Nicole, jij gaat niet heel erg ver weglopen zo meteen. Geen rustige zondagnamiddag in de zetel voor jou. Want deze namiddag tussen 2 en 5 ga jij hier nog eens alle hoogtepunten van de wedstrijd laten horen. Zodat wij allemaal nog een paar uur kunnen nagenieten. Ik ben al heel benieuwd. Ja, en dan is het natuurlijk wachten tot volgend jaar. Welk instrument wordt het dan, Nicole?
5: Dan is het zang.
0: Oh, daar kijk ik ook wel al naar uit. Mm-hmm,
5: ja.
0: Gaat bijzonder worden. Het laatste woord voor nu, dat ga ik aan Ettore Pagano laten. Vannacht, toen bekend raakte dat hij had gewonnen, kon Clara de Dekker hem nog even interviewen.
6: Ettore, congratulations. You just won the Queen Elizabeth competition. What is going through your mind right now?
7: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And
6: will you celebrate tonight?
7: Of course, yes. And I don't know. It's really life-changing. I hope so, at least.
6: You deserved it, Ettore. Congratulations and Bella Italia.
7: Thank you very much.
0: Hij leek het nog niet helemaal te beseffen, maar hij wist wel al zeker dat hij ging vieren. En gelijk heeft hij niet waar, Nicole.
5: Absoluut.
0: Ettore Pagano vannacht tijdens die laatste uren van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nicole, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: En om samen nog even na te genieten. Dit is een fragment uit de finale van Ettore. Hij speelde die trouwens afgelopen woensdag.

Het derde deel uit de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev, zoals dat klonk afgelopen woensdag tijdens de finale van Ettore Pagano op de Koningin Elisabeth wedstrijd. De finale die hij uiteindelijk gisteravond gewonnen heeft.

0: moment. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Clara, live.

Gaucho, een deel uit de suite Chiquinha Gonzaga, van de hand van Chiquinha Gonzaga, een Braziliaanse componiste, hier door Gael Solal op gitaar samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Het is zondag vandaag en zondag, dat is Bachdag. Ik heb een kantate voor u klaar.

daar staan. Eentje die Bach componeerde in Leipzig in 1725. En hij werkte toen samen met Christiana Marianna von Ziegler, een schrijfster die de tekst geschreven heeft van deze kantate. Ja, ze heeft de tekst geschreven, maar als je teksten schreef voor Bach, dan mocht je blijkbaar toch niet te erg gehecht zijn aan je eigen woorden. Want Bach die durfde die teksten naar verluid wel nog wat veranderen, wat stukken uitknippen of stukken aan toevoegen, zodat het klopte met het muzikale idee in zijn hoofd. En daar moest zelfs soms de grammatica voor sneuvelen, zolang de muziek maar klonk zoals die klonk in het hoofd van Bach. Dit is een stukje uit een van zijn kantates, uit Es ist ein trotzig und versagt Ding.

Deel 3 uit een kantate van Bach uit Es ist ein trotzig und versagt Ding. Hier uit de mond van sopraan Johannette Zomer samen met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. Het is alweer bijna 10 uur. Straks na het nieuws is Kathleen van Bavel er voor u met een oase van rust in Walden. Geniet van Walden en geniet van uw zondag.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond heeft vooral de regio tussen Charleroi en Namen in Wallonië zwaar getroffen. Het water kwam op sommige plaatsen tot 1,20 meter hoog. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. Daar vielen op sommige plaatsen wel dikke hagelbollen uit de lucht. Bijvoorbeeld in de regio rond Buggenhout in Oost-Vlaanderen. En de brandweer kreeg in Vlaams-Brabant ook nog meer dan 100 oproepen gisteravond. Bovenop de 300 eerder die dag, zegt woordvoerder Wouter Jean Fies.
3: Die waren voornamelijk gesitueerd in de noordrand in de regio van Londerzeel, Steenheuvel. En die oproepen handelden bijna uitsluitend over hagelschade. Er zijn grote hagelbollen gevallen met schade aan woningen, zonnepanelen, veluxen en zo verder. En waar wij konden hebben de mensen geholpen om eventueel water dat binnencijpelde tegen te houden of maatregelen te nemen zoals het toemaken van veluxen en zo verder.
2: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er dus veel materiële schade. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen, zegt burgemeester Nadia Sminate.
4: De oproepen, dat stopt niet. Hè. Er is schade aan ontelbaar veel woningen en wagens. Maar ook bedrijven zijn zelfs vernield. Hè. De serres van een bloemist bijvoorbeeld zijn helemaal stuk. Dus ja, het is alle hens aan dek vandaag nog, ja.
2: Ook aan de gemeenteschool in Malderen is veel schade. Alle ramen zijn daar stuk. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. De wedstrijd eindigde op 1-1 en werd beslist met strafschoppen. Daarna braken op verschillende plaatsen rellen uit in Frankrijk. In totaal werden 416 mensen opgepakt. In Parijs raakten 7 agenten gewond. 1 is er ernstig aan toe. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets 20 gram te licht was volgens de wedstrijdjury. Ze mag dus niet meer deelnemen. Maarten van Gramberen van Sporza vindt dat een heel zware straf.
5: Wiebes zou ook geen enkel voordeel hebben gehaald uit een lichtere fiets. Integendeel, want een fiets die bolt, die iets zwaarder is, die blijft bollen. Dat is een wet uit de fysica. Ze hebben nooit of nooit bij die ploeg de boel proberen te belazeren. En nee. Over 20 gram, ja, moet je daar nu zo moeilijk om doen. Enfin, regels zijn regels, dat weet ik wel. Maar het is een zeer, zeer zware sanctie waar ze zelf niks aan kan doen. Ze heeft nooit gezegd, mannen, maak eens een lichtere fiets.
2: Het is droog, wolken en zon wisselen elkaar af bij 24 graden vandaag. En ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat nog een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Wat een week moeten de finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd misschien wel hebben gedacht gisteren na afloop. Ik vraag me af hoe ze deze ochtend zijn opgestaan. Sommigen blij en uitgelaten, anderen misschien teleurgesteld of gewoon voldaan. Hoe dan ook, het waren alle 12 fantastische muzikanten. Ik hoop met hen mee dat ze deze ochtend in alle rust kunnen nagenieten van hun prestaties. Wij vieren alleszins de dag met de volgende traditional. Oh Lord, what a morning. Ik heb hier een versie mee met de stem van Reginald Mobley en Baptiste Trottignon aan de piano. Welkom.

Hij leefde jarenlang op de Orkney-eilanden, Peter Maxwell Davis, en daar koos hij bewust voor. De rust, de natuur en de zee waren een enorme inspiratiebron voor zijn muziek. Zoals voor Farewell to Stromness bijvoorbeeld, een nummer dat hij componeerde als protest tegen de bouw van een uraniummijn daar op de Orkneys. We hoorden een versie met onder andere Nicola Benedetti op viool en Plinio Fernandez op gitaar. Alles is voortdurend in beweging. Dat wist de Griekse filosoof Heraclitus al. Hij schreef: niemand stapt ooit twee keer in dezelfde rivier. Niet alleen omdat het water steeds verandert, maar ook omdat wij zelf nooit dezelfde blijven. Die gedachte inspireerde gitarist Billy Arcila voor zijn suite Same River Twice. En dit is het eerste deel daaruit.

Just Passing By, muziek van en met de Colombiaans-Amerikaanse gitarist Billy Arcila. 4 juli is een datum die voor altijd in het geheugen van de Amerikaanse multi-instrumentalist Sufjan Stevens gegrift zal staan. Want op die dag overleed zijn moeder. Ter nagedachtenis aan haar en aan het laatste gesprek dat hij vlak voor haar dood met haar had, schreef Stevens 4th of July. Ik heb hier een uitgepuurde versie van dat nummer mee voor accordeon en piano. Vincent Peirani en Michael Wolny.

Bas-bariton Brinterfell met Boat Song, een even oud roeilied uit Shetland, gezongen in het inmiddels verdwenen Norren, een oude taal. Het lied bezingt het ruwe weer, de gevaren op zee en de vissers die bescherming afsmeken wanneer ze uitvaren. We hoorden ook nog Patrick Rhymes aan de piano en Archie Churchill Moss op accordeon. En we blijven op zee met de Belgische componist-gitarist Guy Kuivers. Het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Michel Tilka speelt van hem een selectie uit zijn album Setting Sail, The Seafaring Adventure. Heel filmische muziek. We beginnen met Sagres at Sea. En Sagres is een plek aan de kust helemaal in het zuiden van Portugal.

Uit zijn album Setting Sail, The Seafaring Adventure, maritieme muziek van Guy Kuivers. Het Vlaams Radioorkest onder leiding van Michel Tilka speelde van hem achtereenvolgens Sagres aan zee, verdwenen glorie, fresco's en vergeten havens. En die muziek, die zeemuziek, bracht me bij Enchanted Isle. Een plaat van Voces 8, met daarop arrangementen van Schotse en Ierse melodieën. En ook een van een paar succesnummers uit film- en televisiereeksen. Zoals The Rains of Castamere van Ramin Djawadi. Muziek die hij schreef voor de reeks Game of Thrones.

Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

Ik sprong in de rivier en wat zag ik? Ik zag een maan vol sterren. Ik zag al mijn geliefden. Ik zag mijn verleden en mijn toekomst. Er was niets te vrezen en niets om over te twijfelen. Pyramid Song van Johnny Greenwood was dat waarvan we vooral onthouden. There is nothing to fear, nothing to doubt. Muziek die ons als het ware omhelst. En zeker als ze gebracht wordt door Voices 8. Mooi. Naar het Bretonse eiland Ouessant nu, de woonplaats van pianist Jan Tiersen. Hij leidt ons rond op dat eiland in zijn album Eusa. En hij doet dat in 18 pianostukken. Een soort muzikale roadtrip dus. We stoppen achterin volgens op Pen Arlan, Port Scoret en Loc Gueltas.

0: Een muzikale roadtrip op het Bretonse eiland Ouessant. Jan Tiersen speelde achterin volgens Pen, Arlan, Ports, Coret en Loc Gueltas. Muziek die ruikt naar zee en naar zout, heel stemmig.
1: Walden. Met Kathleen van Bavel.
0: En ook de volgende muziek van Claude Debussy voert ons naar het water. Duo Adentro speelt van hem En Bateau uit zijn Petite Suite.

Heel kleurrijk georchestreerd, dit lied van Jules Massenet, Le Poète et le Fantôme. Een lied waarin een dichter met een geest praat over zijn verleden, over de liefdes die hij heeft gekend en over de herinneringen die zijn blijven hangen. Het is een stuk dat uit het jongste album komt van tenor Cyril Dubois, So Poetic heet het. Brussels Philharmonic werd geleid door Pierre Dumosseau. Klaprozen, margrieten, koorbloemen, pinksterbloemen, gele morgenster, fluitenkruid, ereprijs, vogelwieken en duizendblad. Ze kleuren onze dag en vertellen allemaal een verhaal. En dat vond ook Gustav Mahler, want hij noemde het menuet uit zijn derde symfonie Wat de wilde bloemen me vertellen.

Wat de wilde bloemen me vertellen, dat is de ondertitel van dit sierlijke menuet uit de derde symfonie van Gustav Mahler. Hier in een kleinere, maar nog altijd sprankelende en kleurrijke orkestversie van Benjamin Britten. Het Radiosymfonieorkest Frankfurt werd geleid door Paavo Järvi. En we nemen de hobo, die we bij Mahler hoorden, nog even mee in de volgende Ecloge van August de Boek.

hield een blog bij over de koningin Elisabeth-wedstrijd. Hoboïst Bram Nolf. Hier speelde hij althobo in Eglogue van August de Boek samen met Hans Rikkelink aan de piano. En Eglogue is een herdersdicht. En niet toevallig kiest de boek voor een hobo voor dit stuk. Want sinds de barokperiode wordt de klank van de hobo geassocieerd met pastorale muziek. Een romance nu van Clara Schumann, bewerkt voor Ensemble. We horen het Intercontinental Ensemble.

0: In een droom verscheen een licht, heel even maar. Het kwam nauwelijks dichterbij en toen was het alweer weg. Mijn blik keerde naar binnen, naar dat stille kijken dat me alleen in mijn slaap wordt gegeven. Kom maar vaak terug, jij ster uit mijn dromen. Voor jou doe ik graag mijn ogen dicht. Singer Poor dook in de wereld van de droom met Traumlicht van Richard Strauss op een tekst van Friedrich Rückert. Een gedicht over hoe dromen soms een helder licht werpen op wat diep in onszelf verborgen zit.
1: Walden.

Briggen, het orkest van violiste Jolente de Maaier met twee Scandinavische dansen, een sierlijke wals en een levendige Deense volksdans met de heerlijke titel De Gekuifde Hen. Wat als je als muzikant vastzit op een luchthaven? Het overkwam de Poolse violist Adam Boldig. Tijdens het lange wachten op de luchthaven van Berlijn maakte hij van de nood een deugd en bedacht hij een nieuw muziekstuk. Het werd June.

0: Jaron Harmon piano en Adam Baldich viool met June van Baldich zelf. En dan heb ik nog een paar koorliederen mee, gezongen door het Brusselse jeugdkoor Coraline op hun album Babel Around the World in 19 liederen. Reizen ze de wereld rond met muziek uit allerlei landen en tradities. Daaruit is dit pseudo-joik van Jaco Mäntjärvi. Een speelse knipoog naar de joik, en dat is de traditionele zang van de Sami uit Lapland. En daarna horen we ook nog het Land van de Zilverberg, een traditioneel uit Finland.
1: C'est si bon.
2: Lotto zoekt eigenaars.
3: Ah.
2: En heeft er weer eentje gevonden.
3: Ah.
2: Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
3: Hola.
2: Word jij de volgende?
3: Ja, zeker.
2: Lotto.
3: Aanwezig.
2: Omdat het kan.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Clara, live.

Een fladderende vogel in Ballade d'Oiseau van J.B. Dunkel, de artiestennaam van Jean-Benoît Dunkel. Oorspronkelijk voor piano, maar hier in een versie voor fluit en strijkquintet met Marie Laforge op fluit, Cécile Tête viool, Chuichi Okada ook nog viool en verder hoorden we ook nog Grégoire Vecchioni, Cyril Lacrouts en Wei Chang. En dan heb ik nog een ballade voor u van Jacques Ibert met harpiste Lavinia Meijer. Maak er nog een gezellige zondag van in het bos, aan de zee, in de velden of gewoon rustig thuis. Maar eerst etenstijd. Robbe serveert u de mooiste klassieke muziek in Clara Serveert. Ciao!

Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Klara.

0: Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch wel wat schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen, maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat dak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op een festival in Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden die volgens de lokale politie snel terug verder vieren.
5: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
1: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
6: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
1: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
0: Wie door het onweer schade heeft aan zijn huis, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Bij schade aan je auto hangt het er een beetje vanaf welke verzekering je hebt. Daarvoor moet je Omnium hebben. Als jouw auto schade heeft, neem je ook best altijd voldoende foto's, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
7: Bij eenvoudige schade is het eigenlijk al vaak voldoende om aangifte te doen bij je verzekeraar samen met die foto's. Dan hoeft er ook niemand langs te komen en dan zal, van zodra dat die schade begroot is en jullie zijn het daarover eens, dan zal een uitbetaling snel volgen. Gaat het om complexere schade, gaat het om grotere schade, zijn er meerdere woningen bij betrokken, dan zal de verzekeraar beslissen dat er een expertise moet gebeuren.
0: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met twee anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zanden van de politie vertelt wat er is gebeurd.
8: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben 3 verdachten de vlucht genomen. 2 verdachten zijn er met een voertuig vandoor gegaan en 1 verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
0: Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken en de hele zone ten zuiden van de Zahrani-rivier te verlaten. Die rivier ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het Israëlische leger voert in dat gebied de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nochtans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gazastrook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
9: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
0: Dankjewel, Marijn. En in Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosse ging supporteren.
10: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
11: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen, toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
10: Groot enthousiasme bij de deelnemers.
12: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
13: Vooral plezier en hopelijk kunnen we comfortabel uitlopen.
10: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er 7 ijsbaden voorzien langs het parcours, zegt Rafael Schmidt van het Rode Kruis.
14: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken. Ijskoud water, dus water met 16 graden, ijsblokken er bovenop. En we wachten en we zien hoe het evolueert.
0: In Antwerpen.
10: Een hele middag sportief plezier hier in Brussel.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is daarom geschrapt. Het wordt bewolkt deze namiddag met vooral in het zuiden en centrum nog kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op enkele plaatsen in Vlaanderen is er veel schade door grote hagelbollen. De ramen van een school in Malderen zijn stuk. Een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.
15: Clara, blijf verwonderd. Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara. Clara serveert. Met Robbe van Dijk.
9: Dag lieve mensen, wat een weekend. Het is heel de tijd heel veel graden Celsius. Af en toe valt de hemel op ons hoofd, soms dondert het. Gisteravond heb ik vanuit het raam naar de bliksem staan kijken, naar een prachtig onweer. Intens is het woord dat het goed samenvat. En dat intense weerbericht van dit weekend zit een beetje vervat in onze opener van vandaag. Een zonnig Mozart-concerto met stormachtige passages. Een heel goede middag en welkom bij Klaarserveert.

Olga Paschenko en Il Gardellino met een allegro van Mozart om deze zondagmiddag op gang te trappen. Dit is opnieuw Il Gardellino, geen piano meer, maar wel een paar smakelijke momenten voor solo viool in deze entrata per la musica di tavola van Christoph Graupner.

0: Clara serveert.
1: Het is niet altijd even makkelijk om mens te zijn, maar God zijn is ook niet alles. Zelfs Apollo, de god van de zon en andere prachtigheden, had mindere dagen. Bijvoorbeeld die dag waarop zijn grote geliefde Daphne in een boom veranderde. Dat was geen topdag, een laurierboom dan nog. Het zal je maar overkomen. Componist Francesco Cavalli goot het in een aria, Oime che miro.

0: ensemble Arta Cerce en contratenor Philippe Jarouski met een aria van Francesco Cavalli.
1: Clara serveert.
0: Een zondags onderrondje nu tussen de pianoforte van Els Biesemans en de viool van Meert Luthi. De gesprekstof is een rondo van Johan Frans Xaver Sterkel.

Een pittige dialoog tussen pianiste Els Biesemans en violiste Merit Luthi. Hoe een melodie klinkt, open, gesloten, melancholisch, vreugdevol, dat wordt niet alleen bepaald door die melodie op zich, maar vooral ook door de harmonie die eronder zit. In deze aria van Francesca Caccini voel je echt hoe de akkoorden in de begeleiding, de harmonie dus, hoe die de melodie telkens in een nieuwe richting sturen. Dit is Lasciatemi qui solo.

0: Scherzi Musicali met dirigent Nicolas Achten en de mooie stem van sopraan Wei Lian Wang.
1: Clara serveert.
0: Het is belangrijk om in beweging te blijven. Dat geldt op vlak van gezondheid, maar ook op muzikaal gebied. En dus schreef Johann Sebastian Bach een werk dat bijna een perpetuum mobile is. Dit is zijn derde Brandenburgs concerto.

Le Concert des Nations, La Capella Real de Catalunya en dirigent Jordi Savall met het derde Brandenburgsconcerto van Johann Sebastian Bach. Bijna 1 uur ondertussen, dus bijna tijd voor nieuws. Naar pianist Simon Terpceski. Tot zo!

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel worden onweerschade van gisteravond opgeruimd. En 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puur Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op een festival in Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden ze volgens de lokale politie snel weer verder vieren.
5: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
1: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
6: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
1: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
0: Wie door de storm schade heeft, neem best zoveel mogelijk foto's. Zelf al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet. En of je brandverzekering de schade ook effectief dekt, hangt ervan af, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
7: Dus dat gaat over het huis zelf, de omheining, ook tuinhuis is daarin inbegrepen. Maar als het dan gaat bijvoorbeeld over de trampoline of de tuinmeubelen, dan zal het afhankelijk zijn of dat je ook de waarborgtuin hebt onderschreven binnen je brandverzekering. De zonnepanelen die gewoon op je dak liggen of op je schuindak liggen, die gaan automatisch meegedekt zijn door de brandverzekering. Heb je losstaande zonnepanelen, dan gaat het opnieuw afhankelijk zijn of dat je ook je tuin mee verzekerd hebt binnen de brandverzekering.
0: En wie schade heeft aan zijn auto, checkt best zijn autoverzekering. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met 2 anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van de Zande van de politie vertelt wat er is gebeurd.
8: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben 3 verdachten de vlucht genomen. 2 verdachten zijn er met een voertuig van doorgegaan en 1 verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
0: Het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
9: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
0: Dankjewel, Marijn. In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosen ging supporteren.
10: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5.000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
11: Ik heb Hanna als voorbegeleider. Maar dat ik niet goed zie en Ronald loopt naast mij. met de hellingen. Oh, de hellingen toch in Brussel. Ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
10: Groot enthousiasme ook bij de andere deelnemers.
12: Het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen.
13: 7 jaar geleden heb ik het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
10: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er ook 7 ijsbaden voorzien, zegt Rafael Schmid van het Rode Kruis.
14: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken, ijsblokken erbovenop en we wachten en we zien hoe het evolueert.
10: De snelste loper legde de 20 kilometer af in precies 1 uur en 1 seconde.
1: En in Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chilleton, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor zo net in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk. De nummer 15 van de wereld in 2 sets, 7-5 en 6-1 werd het. Gisteren verloor Coco Gauff, ook al zij was vorig jaar nog eindwinnares. Het wordt bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen, temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. En dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op veel plaatsen is er veel schade door grote hagelbollen. In Malderen raakte de gemeenteschool zwaar beschadigd. Alle ramen zijn er stuk. Meer op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
9: Een heel goedemiddag. Dit weekend hing er spanning in de lucht, letterlijk. We hebben wel wat onweer gezien. Ik ben er eigenlijk grote fan van het onweer op zich en van de regenbogen achteraf. Nu muziek met spanning en met regenbogen van Marin Marais. Dit is zijn Musette.

pianist Alexandre Tarot en cellist Jean-Guillaume Keras. Ze spelen al 30 jaar samen intussen en om dat te vieren hebben ze een compilatiealbum uitgebracht, 30 ans de duo. Daarop stond de musette die u net hoorde en ook deze Folie d'Espagne.

0: Cellist Jean-Guyen Queyras en pianist Alexandre Tarot weten elkaar blindelings te vinden. Ze spelen intussen ook al 30 jaar samen.
1: Clara serveert. Met Robbe van Dijk.
0: Componist John Dowland, dat is meestal de koning van de neerslachtigheid, maar zeker niet altijd. Dit is een stukje van hem vol hoop voor de toekomst. Come again, sweet love doth now invite.

Ensemble Taracea met een temperamentvol einde liever aan deze muziek van John Dowland. Pianist Piotr Andrzejewski doet het anders nu in deze partita van Johann Sebastian Bach. Begin klinkt rustig als een zondagse wandeling, maar naar het einde toe wordt het stuk alsmaar zwieriger tot we uiteindelijk echt aan het walsen zijn.

De handen van pianist Piotr Andrzejewski dansen op zijn klavier in deze partita van Johann Sebastian Bach. Dit is geen dansmuziek, maar muziek bedoeld om grote galmende ruimtes in te palmen op een plechtig moment. De kathedraal moeten we er wel even zelf bij denken. Dit is Schlafwohl, ihr seligen Gebeine.

Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
2: Yellow! Clara Live.
3: Frederik Händel en zijn Neun Deutsche Arien. Hier met sopraan Marie-Friederike Schöder. Süße Stille, sanfte Quelle.

Sopraan Marie Friederike Schöder en de Baatsdorfer Hofkapelle met een aria van George Frideric Handel. Afgelopen week streden de finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd om de legendarische cello van legendarische cellist Pablo Casals. Nicole van Opstal gaat u daar zo meteen alles over vertellen na het nieuws van 2 uur. Maak er nog een mooie zondag van.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Op sommige plaatsen is er veel schade door het onweer van gisteravond. Onder andere Londerzeele in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook in Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen is er schade. En wie door de storm schade heeft aan zijn woning, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Als het veilig kan, neem je het best voldoende foto's, maar al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
1: Laat in ieder geval nooit herstelwerken starten zonder het expliciete akkoord van je verzekeraar. Dus vraag eerst een bestek op, stuur die dan door naar je verzekeraar. Gaat het om herstelwerken die bijzonder dringend zijn, omdat bijvoorbeeld er een groot gat in je dak zit, die kun je dan laten uitvoeren en dan zal de verzekeraar dan haar achterop intussen komen.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. En in Brussel worden 20 kilometer door Brussel gelopen en gewandeld. 50.000 mensen nemen deel. De snelste loper deed er iets minder dan een uur over. Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken in een gebied zo'n 40 kilometer van de grens. Het Israëlische leger voert daar de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nogthans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio luisterde naar de getuigenissen.
2: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gaza-strook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk, het nummer 15 van de wereld, met 7-5 en 6-1. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
5: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Nicole van Opstal.
6: Een heel goede middag. Vannacht viel het ook over de 75e editie van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello. Vannacht om 12:30. Misschien hebt u het ook wel live gevolgd. De jury had 1,5 uur nodig om alle punten en gegevens bij elkaar te leggen en om de eerste 6 laureaten aan te duiden. En naar goede traditie begon juryvoorzitter Gilles Le Dure zijn proclamatie met de winnaar. En de eerste die zijn naam hoorde was Ettore Pagano. Een charismatische Italiaan. Hij speelde woensdag zijn finale met een grandioze symfonieconcertant van Sergei Prokofjev. Ettore Pagano, 23 is hij. En hij zette zich gisteren dus in het nog beperkte rijtje van Victor Julien Laferrière, die in 2017 de eerste cello-editie won, en van Hayoun Choi, die 4 jaar geleden de Lauwerkrans mocht opzetten. Deze middag neem ik u mee langs de hoogtepunten van deze cello-editie, met later natuurlijk het concerto van de winnaar. winnaar, die Sinfonia Concertante van Prokofjev. Maar Pagano was niet de enige die ons de voorbije weken heerlijke muzikale momenten heeft geschonken. Laat gerust weten hoe u de wedstrijd dit jaar hebt beleefd, wie uw favorieten waren of wie of welke uitvoering u het meest heeft geraakt. Misschien was de Japanse cellist Yo Kitamura een van uw favorieten. Hij liet zich tijdens de halve finale meteen opmerken met zijn zonnige verschijning en zijn verfijnde vertolking van het concerto van Anton Kraft. Hier is Kitamura met het openingsgedeelte van dat celloconcerto van Kraft.

De Japanse cellist Yoki Tamura samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardy-Rossian, in het eerste deel van het celloconcerto van Anton Kraft. En excuses als u weer met een oorworm hebben opgezadeld. Kraft, we hoorden het concerto 11 keer tijdens de halve finale. En Yoki Tamura verraste toen met zijn ongedwongen natuurlijke manier van spelen. In de finale kreeg hij de 5e prijs. Een ander opgemerkt stuk tijdens de halve finale was natuurlijk het verplicht werk Cafeïne van Agold Nobben. Dat was bijzonder omdat Nobben er ook even de jazzy tour opging. En dat was een van de momenten waarop de halve finalisten hun eigen accent konden leggen. De 23-jarige Paul Christoph Michalski deed dat heel overtuigend. Hij vatte de retoriek en de logica van dat stuk heel goed met een formidabele jazz groove ook. De ruimte die de muziek van Nobben daarvoor gaf, vulde hij gretig in. Christoph Michalski, met aan de piano Sarah Zeitman.

Een van de opmerkelijke interpretaties van Cafeïne van Harold Nobin, het verplichte werk van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Cello, hier door de Poolse cellist Krzysztof Michalski en aan de piano Sarah Zeitman. Michalski speelde in de finale het eerste concerto van Shostakovich en hij liet zich daarmee ook enorm opmerken. Maar de kwaliteit onder de finalisten was zo waanzinnig hoog dat hij een van de niet gerangschikte laureaten werd. En die uitzonderlijke kwaliteit maakte dat ook enkele cellisten de finale niet haalden, hoewel ze ook kanshebbers waren. Zoals bijvoorbeeld de Franse cellist Leo Ispier. En hij trok in zijn recital van de halve finale de kaart van de romantiek. Blikvanger daarvan was de Arpeggione-sonate van Schubert. Het is een werk dat Schubert oorspronkelijk schreef voor arpeggione, een instrument dat zowat het midden houdt tussen gitaar en cello. Het heeft ook 6 snaren, maar wordt met een strijkstok bespeeld. En het instrument kon nooit doorbreken, verdween vrij snel. Nu, het werk, deze arpeggione-sonate, lijkt eenvoudig, maar is poëtisch en zit vol harmonische subtiliteiten. Dus het is een behoorlijke uitdaging om het fragile karakter van dit werk te laten spreken. Laat ons nog eens luisteren naar Leo Ispier samen met Dana Protopopescu aan de piano.

Het eerste deel, Allegro Moderato van de Arpeggione-sonate van Franz Schubert. Zoals die klonk in de halve finale van Leo Ispier met aan de piano Dana Protopopescu. Een finalist naar wie door velen erg werd uitgekeken was de Duitser Lionel Martin. Martin speelde tijdens de halve finale ook de Arpeggione-sonate van Schubert en deed dat op een mislepende manier. En daarnaast maakte hij nog een stevig statement met zijn vertolking van een heel bijzonder werk voor cello solo, het Capriccio per Siegfried Palm van Christoph Penderecki. Siegfried Palm was een gerenommeerd Duitse cellist die in 2005 overleed en hij werd geprezen voor zijn uitvoeringen van hedendaagse werken. Beetje vergelijkbaar met wat Arne de Vors bij ons doet. In dat Capriccio haalt Penderecki zowat alles uit de kast wat op een cello mogelijk is. Hij laat in 8 minuten horen welke klanken je allemaal uit een cello kan halen op de meest diverse manieren. Even luisteren, Lionel Martin. Hij vertolkte dit werk op een sublieme manier.

De Duitser Lionel Martin met een erg opgemerkt stuk tijdens de halve finale. Het Capriccio per Siegfried Palm van Krzysztof Penderecki. En het is duidelijk dat de hedendaagse muziek Martin goed ligt. Hij zorgde tijdens de finale voor een zeer verhelderende interpretatie van het verplichte werk van Fang Man. Door hem werd het stuk voor heel veel mensen duidelijk. Hij zorgde ook voor een mooie magie. Maar toch eindigde Lionel Martin niet bij de eerste zes. In zijn concerto van Dvorak verliep niet alles vlekkeloos. En ja, als je speelt op het allerhoogste niveau, dan doen dergelijke dingen ertoe. De volgende finalist, Alvaro Lozano Camés, hoorde vannacht als vierde zijn naam vermelden. Hij kreeg dus de vierde prijs. Camés is 20 jaar, nauwelijks 20 jaar, mag ik zeggen. En hij komt uit Spanje. En zijn vurige temperament legde hij helemaal in het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Camés speelde van de eerste tot de laatste noot met veel intensiteit en nam behoorlijk wat risico's. We hoorden dat concerto van Shostakovich vier keer tijdens de finale. Ik laat u de versie van Camés heel graag nog eens horen. Alvaro Lozano Camés, samen met het Belgian National Orchestra, onder leiding van Anthony Hermes.

Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

Geweldig toch, het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich en Misha Maisky zei ooit dat je in de finale van dit concerto de duivels moet horen dansen. En dat was in dit geval wel te horen, denk ik. Interpretatie door Alvaro Lozano Kames en het Belgian National Orchestra, geleid door Anthony Hermus. En het publiek beloonde Kames met een staande ovatie en een minutenlang applaus. En dat gebeurde de voorbije week wel meer. Finalisten waarvan het publiek, of waarvoor het publiek liever recht veerde uit de zetels van Bozar. En voor Kames deden de luisteraars en de kijkers van Muziek 3 en RTBF hier nog eens hun publieksprijs bovenop. De Clara Publieksprijs die ging naar de Koreaanse Taeyeon Kim. Zij was gisteravond als laatste aan de beurt en ze liet een fenomenale interpretatie horen van het celloconcerto van Witold Lutoslavski. En dat leverde haar niet alleen de Clara Publieksprijs op, maar ook de tweede prijs van de jury. Straks een selectie uit haar Lutoslavski. Maar eerst even de schijnwerpers zetten op een andere celliste die vooral na de halve finale getipt werd als een potentiële winnaar, de Russische Maria Zaitseva. Tijdens de halve finale raakte ze iedereen met haar diep intense vertolking van de sonate van Alfred Schnittke en zette ze ook een heel mooie interpretatie neer van de cellosonate van Claude Debussy. In dat werk komen heel wat verschillende karakters en kleuren langs en Zaitseva speelde dat werk heel poëtisch en introvert. Ze trok de luisteraar echt naar de cello toe, maar in het derde deel raakte ze ook heel mooi het energieke en het temperamentvolle aan. Maria Zaitseva met aan de piano haar moeder, die haar dus begeleidde gedurende dat hele recital.

0: De 24-jarige Russische celliste Maria Zaitseva aan de piano begeleid door ook Maria Zaitseva, haar moeder, met dezelfde naam dus. En echt een uniek duo, helemaal op elkaar ingespeeld. En dat leverde topprestaties op, onder meer in deze sonate voor cello en piano van Claude Debussy. En nu naar een celliste die gisteravond Bozar in vuur en vlam zette, de 20-jarige Taeyong Kim uit Zuid-Korea. Ze won 2 jaar geleden de Lutoslavski-wedstrijd en is erg vertrouwd met het werk van deze componist. En daarom wilde ze graag zijn celloconcerto spelen. Een heel bijzonder werk, omdat het aleatorische elementen bevat, toevalselementen dus. Er zijn een aantal plaatsen waar de dirigent orkestgroepen kan uitnodigen om iets te doen, om een aantal noten te spelen of om een bepaalde module te herhalen. Bij elke uitvoering klinkt het stuk dus anders. Taeyong Kim wilde dit werk heel graag spelen, vertelde ze.
1: I think this concerto really has a story and meaning to it. It has like this few this long story I can explain like for hours and hours. And there's some freedom, but very strict. I really like that. From the beginning, I can choose how many notes I would like to play. Those stuff is really unique and special for me, I think.
0: En dat was even Taeyong Kim gisteravond bij collega Clara de Dekker. Ze vertelde dat ze er dus van houdt om dit te spelen, omdat het in tegenstelling tot vele andere hedendaagse werken een werk is met een verhaal, met een betekenis. Er is vrijheid, zegt ze, maar heel strikte vrijheid. En daar houdt ze van. Taeyong Kim, hier horen we haar met 2 delen uit dat concerto van Lutoslavski, samen met het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermes.

En dit een fragment dus uit het keuzeconcerto van Taeyong Kim, Zuid-Koreaanse celliste, die gisteren de tweede prijs behaalde op de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello. Haar keuzeconcerto was dat van Witold Lutoslavski. En naast de tweede prijs kreeg ze van de luisteraars en kijkers ook de Clara-prijs. Nu, in de finale waren er maar twee vrouwelijke cellisten geselecteerd. Naast Taeyong Kim was er ook de Française Clara Dietlin. Zij speelde tijdens de halve finale de sonate van César Franck. Sonate oorspronkelijk geschreven voor viool en piano, maar ook heel van de Crowley.

celliste Clara Dietlaan samen met pianist Antoine de Grollet tijdens de halve finale in een deel uit de vioolsonate van César Franck hier in een bewerking voor cello. Clara Dietlaan, een van de niet gerangschikte laureaten van de finale. En dat was ook de Oezbeekse cellist Dilsot Narsilayev, die Shostakovich speelde tijdens zijn finale. Een eerder beheerste versie van dit werk bracht hij. In de lyrische passages zorgde hij voor een enorme intimiteit. Het was muisstil in de zaal. Hij trok werkelijk iedereen naar zich toe. Maar Shostakovich hebben we al gehad deze namiddag. Ik laat Dilsot graag nog eens horen met zijn versie van het celloconcerto van Leopold Hoffmann uit de halve finale. En straks nog het concerto van de winnaar natuurlijk, de Sinfonia Concertante van Prokofjev door Ettore Pagano. En ook nog een terugblik op de prestatie van Leland Koh. Tot straks.

0: wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie naar een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
2: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Vandaag kan je bijna 130 werven in Vlaanderen bezoeken tijdens de 19e Open Wervendag. Zowel de grote werven van nieuwe bruggen en tunnels kun je gaan bekijken, maar ook woonhuizen in aanbouw. Het is een manier om de bouwsector in een ander daglicht te zetten, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Embuild.
4: Van de bouw kent men meestal de lawaai en de hinder, maar nu kan men ook eens zien wat er gerealiseerd wordt. En ten tweede, veel mensen hebben nog een ouderwets beeld van de bouw, maar als ze op zo'n werf zoals hier rondloopt, dan zien ze eigenlijk dat de bouw high-tech en zeer innovatief is. Het is natuurlijk ideaal weer om te komen bezoeken, niet te warm, niet te koud en droog, maar we hebben elk jaar 50.000 à 60.000 mensen en we denken dat we met deze topeditie er wellicht wel serieus over zullen gaan. Dus het is een enorm succes vandaag.
2: Iran gaat geen bestand met de VS goedkeuren als er geen garanties komen dat het bestand ook wordt uitgevoerd. Dat zegt de voorzitter van het Iraanse parlement en de leider van het onderhandelingsteam met de VS. Iran herhaalt ook eisen zoals het vrijgeven van bevroren tegoeden en het opheffen van economische sancties. De Amerikaanse president Trump wil dan weer dat de VS zich net strenger opstelt tegenover Iran. Aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. In de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft roze truidraagster Elisa Balsamo de 2e etappe gewonnen. De Italiaanse haalde het in een massasprint voor de Ierse Lara Gillespie en haar landgenote Chiara Consoni. Balsamo werd gisteren ook al uitgeroepen tot winnares van de openingsetappe, nadat de oorspronkelijke winnares, de Nederlandse Lorena Wiebes, uit koers werd gezet. Volgens de wedstrijdjury was haar fiets te licht. En de mannen die zijn bezig aan hun slotetappe. Jonas Vingegaard is wel al zo goed als zeker eindwinnaar van deze Giro. Vanmiddag meer wolken, vooral in het zuiden en het centrum is er kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen. Al snel wordt het bewolkt. Lokaal is er kans op een bui. Opnieuw dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
1: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
5: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
6: Je kruipt in die cello.
0: Koningin Elisabeth wedstrijd cello. Met Nicole van Opstal.
7: Na, na, na. Opnieuw welkom op deze zondagmiddag. Neem ik u graag mee doorheen de hoogtepunten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, die vannacht eindigde met de proclamatie van de finalisten. Straks luisteren we nog eens naar het keuzeconcerto van winnaar Ettore Pagano. Maar ook deze cellist is een van de opmerkelijke muzikanten van deze editie. Hij zorgde niet alleen voor fenomenale vertolkingen, maar liet ons ook kennismaken met een hier bij ons relatief onbekend concerto, Leland Co. Hij speelde gisteren, of eergisteren liever, het celloconcerto van Samuel Barber. En collega Clara de Dekker vroeg hem na afloop waarom hij dit stuk gekozen had, want in deze context uitpakken met een onbekend werk, dat is misschien niet zonder risico.
8: I can give you three reasons. I'm from Boston. This piece was commissioned by the Boston Symphony and the cellist Raya Gorbusova, who is the mother of one of my mentors, Paul Biss, so at New England Conservatory, so I sort of maybe feel there's personal connection here. Number two, I learned it with, I have to give credit to Ronald Leonard, my old teacher. I think of him often when playing this piece. And third reason is I love it, and it's, when else do you get a chance to play this kind of thing with orchestra, so...
7: Ja, Leland Co. Hij koos voor Barber, omdat het werk geschreven werd in opdracht van het Boston Symphony Orchestra. Hij is van Boston, dus kijk, daar is een connectie. Bovendien bracht hij met het werk hulde aan zijn leraar Ronald Leonard, die hem dit stuk zowat 11 jaar geleden leerde kennen. En ja, nog een heel goede reden, hij houdt ervan. En wanneer krijg je dan de kans om dit werk eens te spelen met orkest? Wel, hij maakte er ons alleszins heel blij mee. Het is een echte ontdekking, dat celloconcerto van Samuel Barber, en dan zeker in die fenomenale vertolking door Leland Co. en het Belgian National Orchestra met Anthony Hermus als dirigent.

0: Dat was Leland Coe samen met het Belgian National Orchestra, geleid door Anthony Hermus in het celloconcerto van Samuel Barber. En voor velen, zoals voor luisteraar Jari, was Coe de grote favoriet voor de eerste prijs. Maar het was dus niet Leland Coe die als eerste werd afgeroepen door de juryvoorzitter Gilles Le Dure. Zullen we gewoon nog eens luisteren naar de proclamatie?
1: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: Ja, en toen zag de wereld er voor Ettore Pagano helemaal anders uit. Waarmee heeft Pagano dan overtuigd? Op zijn finale dag zaten in het panel van collega Katelijne Boon Pieter Wispelwey en Martijn den Dievel. En alle drie waren ze, zowel Pieter, Martijn als Katelijne, heel erg onder de indruk van Pagano. Wispelwey vatte het als volgt samen.
2: Nou, ik vond dat eerlijk gezegd steengoed. Er is veel over te zeggen. Wij keken elkaar aan.
3: Dat heb ik gezien in de loge.
2: De coda van het tweede deel. Omdat hij er van tussen ging. In een fantastisch tempo. Hij had gelijk. En de dirigent deed het halverwege ook. Toen hij dat niet had moeten doen. Dus, maar hij overleefde het.
3: Meegesleept in het enthousiasme.
2: Ja, ik vind het dus buitengewoon indrukwekkend. Het is ook een wedstrijd tussen charisma's. Ik heb enorm respect hiervoor. Een hele sterke jongen. Het is ook een heel mannelijk spel. Ik heb het idee dat zijn toon groot is. Als je hem vergelijkt met de anderen. Misschien wel enorm. Dat is fijn. Hij kan ook intiem spelen.
0: Ja, Pieter Wispelwey over Ettore Pagano. Buitengewoon indrukwekkend. Wat zei je nog? Zijn toon is enorm, is heel groot. Maar hij kan ook intiem spelen. Wel, zullen we dat allemaal nog eens beluisteren. Ettore Pagano samen met het Belgian National Orchestra. Onder leiding van Anthony Hermus. Die trouwens een formidabele klus klaarde de voorbije weken. Daarover is iedereen het wel eens. En hier zijn ze dus samen nog eens in die monumentale Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev.

Ja, en dit applaus mag toch wel even duren. Het applaus voor de winnaar van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello, editie 2026. Ettore Pagano, hier samen met het Belgian National Orchestra en dirigent Anthony Hermus. In de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev, een monumentaal werk. Hij speelde het slechts voor de tweede keer, dat terwijl hij de concertos van Shostakovich en Dvorak bijvoorbeeld al meer dan 20 keer met orkest heeft gespeeld. Dit was dus best een moedige keuze, maar zei hij, het is zo mooi en ik kan er echt alles in kwijt. Ettore Pagano studeerde eerst in Italië, onder meer in Rome, en nu voltooit hij een master in Berlijn. Het is een stad waar hij graag woont, alleen is het er wat koud. Maar de muziekscene is er fantastisch, schreef hij nog. En hij heeft er veel bevriende muzikanten, ze zien elkaar vaak. De 23-jarige Pagano heeft al heel wat wedstrijden op de teller staan sinds 2013. Hij was toen 10, won hij eerste prijzen in zomaar even 40. Wedstrijden. En kijk, nu kan hij daar de Koningin Elisabeth wedstrijd ook nog bij zetten. Pagano speelde als enige finalist op een modern instrument. Hij vond dat in het kader van een wedstrijd wel de beste optie. Je moet je kunnen profileren, een grote toon kunnen maken. En de komende 4 jaar krijgt hij dus die legendarische Goffrilaire cello van Pablo Casals ter beschikking. Een historisch instrument met een heel eigen karakter, naar het schijnt. Een instrument dat je echt moet leren bespelen. Benieuwd wat we de komende jaren van Pagano en zijn Goffrilaire zullen

horen. En misschien speelt hij de laureatenconcerten die er nu al spoedig zullen aankomen al op dit instrument. Dat moeten we dus bekijken. Alleszins, op woensdag 10 juni is er het slotconcert in Bozar. En dat zenden Clara en VRT Canvas opnieuw rechtstreeks uit. En Katelijne Boon zal dit concert met veel verve presenteren. Zo, deze jubileumeditie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd zit erop. Volgend jaar is het aan de zangers. Op zondag 9 mei beginnen zij aan hun eerste ronde. En dat is een datum dus om alvast te noteren. Als uitsmijter is dit nog Alvaro Lozano Camés met Am Springbrunnen van Karel Davidov. Hij mag nog even uitpakken. Camés, de winnaar van de vierde prijs. En straks is er Helene de Bruyne met de jaren. Nog een heel mooie zondag verder bij Clara. Tot een volgende keer.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League van PSG in mineur. De winst na de chaos en de vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's aan cash en ook auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er al 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren, zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
1: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. En je hoorde al, de politie maakt zich sterk dat de drugshandel in de hoofdstad een gevoelige slag is toegebracht, maar de strijd is dus nog niet gestreden.
0: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosen volgde daar de rondleiding.
3: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn speakbriefje kijken, 1800 ton staal.
4: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
5: Een heel mooi uitzicht.
3: Wij wonen hier in de buurt. Kinder, ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
6: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
7: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
4: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
8: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
4: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
0: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn zo'n kwartier geleden geland. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
9: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
0: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar een burgeroorlog aan de gang en vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
10: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Niamandi van de organisatie Save the Children.
5: So this is straining the services that we already have in South Sudan.
10: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Magali Kempes zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac klopte ze een Slovaaks-Brits duo in twee sets, 6-2 en 7-5. In de kwartfinale nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. En ook Elise Mertens speelt nog in het dubbelspel. Haar wedstrijd is ten vroegste morgen. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen, minimaal tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be. Blijf verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
11: Welkom bij De Jaren. Fijn dat u luistert. Wat leer je over de mens als je focust op het onzichtbare leven? Microben, eencelligen, virussen. Dat is het fundament van alle leven eigenlijk, maar misschien hebben we er te weinig aandacht voor. Ik bespreek het allemaal met bioethicus Christine Hens, auteur van het boek Denken met microben. Dag Christine, misschien eerst even een definitiekwestie van de baan. Wat zijn microben eigenlijk?
12: Ja, microben, dat is natuurlijk helemaal geen wetenschappelijke term. Hè. Onder microben vallen wezens die totaal in de boom van het leven heel ver van elkaar afstaan. Bacteriën, de eencellige protisten, zoals de pantoffeldiertjes, maar ook beerdiertjes en zo, dat dan dieren zijn, gisten enzovoort, is eigenlijk helemaal geen wetenschappelijke term. Ik gebruik het eigenlijk meer als een geuzeterm, hè, om te zeggen van kijk, om een naam te hebben voor al wat dat onzichtbaar is, al wat dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn, maar wat daar reuze interessant is, waar we superveel van kunnen leren, ook over onszelf, over de mens. Dus ja, microben, geen wetenschappelijke term, maar ik wil dat toch behouden als geuzeterm eigenlijk.
11: Ja, voor alles waar je een microscoop voor nodig hebt om
12: het te zien.
11: Ja, en dat vond jij als kind al interessant.
12: Ja,
11: want
12: jouw
11: moeder had een microscoop op haar bureau staan.
12: Ja, mijn moeder die was huisarts en die had zo een microscoop met twee kijkers, of hoe noemde dat? En wat dat we dan soms mochten doen, is daardoor kijken naar bloedcellen enzovoort enzovoort. En ook wat dat we soms deden was pantoffeldiertjes. Je kunt die opkweken door wat gras. Een aantal dagen in wat water te zetten, dan pak je die waterdruppels en dan kan je daar naar kijken.
11: Oh, dat wist ik niet.
12: Dat is heel tof.
11: Waar komen die dan vandaan?
12: Ja, die leven op dat gras. En als die in water komen, dan beginnen die te zwemmen. Dan gaat een wereld voor u open. Hè. Ik vond dat altijd ben altijd heel hard geïnteresseerd geweest in het leven, in dieren, in biologie. Hè. Ik wou tot mijn 12e biologie gaan studeren. Het feit dat er zoveel leven is waar we niet bij stilstaan, heeft mij altijd gefascineerd. Ik heb dan als volwassene natuurlijk mezelf ook een microscoop gekocht en het experiment herhaald. Waterdruppeltjes gaan bekijken. Dat is echt fantastisch wat je ziet. Hè.
11: Ja. Wat is dat ook weer, zo'n pantoffeldiertje?
12: Een pantoffeldiertje is eigenlijk een eencellige. Dat lijkt een beetje op een pantoffel, daarom heet dat pantoffeldiertje. Dat heeft een harde wand. Hoe moet ik dat zeggen? Wat is dat eigenlijk? Een eencellig diertje. Het is eigenlijk geen diertje. We noemen dat een protist, een eencellig wezen. Maar het is geen bacterie of zo.
11: En wat doet het?
13: Heeft het een invloed op zijn omgeving of hangt het ergens mee in verband? Of het is zwemt, het er gewoon?
12: Het zwemt, het eet bacteriën. Ja, natuurlijk. Elk wezen heeft een invloed op zijn omgeving en interageert met zijn omgeving. In het geval met een patoffeldiertje is dat dan het opeten van wat er in die omgeving is, bacteriën enzovoort. Het zal zelf ook opgegeten worden door andere wezens. Ja.
13: Zoals dat dan gaat in de kringloop van het leven.
12: Ja, zelfs onder de microscoop.
13: Ja, maar Christine Hens, je was dus gefascineerd door die hele kleine onzichtbare dingen, zal ik ze maar noemen. Want microben, dat is geen officiële wetenschappelijke term. Maar je bent toch iets anders gaan studeren. Je bent geen bioloog geworden.
12: Ja, dat is waar. Soms denk ik van, eigenlijk wil ik, als ik op pensioen ben, ga ik misschien ook biologie studeren. Hoe komt dat? De puberteit komt eraan. Ik was heel hard geïnteresseerd ook in filosofie, want die twee dingen hebben mij altijd geïnteresseerd. Zowel biologie als filosofie. Ik denk dat ik altijd vanaf het moment dat ik begon te kunnen denken, heb nagedacht over wat is het allemaal, heel veel in mijn hoofd zat en zo. Dus die filosofie leek mij dan een aangewezen keuze. Al was mijn moeder daar niet zo mee akkoord. Ze dacht van,
13: ga je daar wel werk mee
12: doen? Ga je daar mee kunnen doen? Ja. En ik heb eerst dan wel Germaans gestudeerd. Want ik las ook heel graag Engels-Duits heb ik gestudeerd. Ja, naderhand toch nog filosofie bijgestudeerd.
13: Ja. Nu, die Germaanse, dat was in de jaren 90 dat je dat studeerde. Het was toen heel erg in de mode om postmodern te zijn. De taal vormt de werkelijkheid. Alles is fluïde en maakbaar. Ja. Botste dat niet een beetje met jouw interesses voor de dingen die toch heel tastbaar en zichtbaar en werkelijk zijn?
12: Ja, weet je, dat is, ik was ook heel hard toenertijd in de jaren 90 tijdens mijn studies Germaanse was ik ook echt heel hard gefascineerd door het postmoderne denken, door mensen zoals Derrida, door denken over taal, hoe taal mee de werkelijkheid vormt. Ik lees ook heel graag postmoderne literatuur enzovoort. Maar dat clashte inderdaad met mijn ook heel harde interesse voor wetenschap en mijn interesse om altijd maar om te lezen over het leven, maar ook over fysica enzovoort. En ja, inderdaad, dat was precies in de jaren 90 zijn er ook een aantal schandalen geweest van wetenschappers die beweerden dat wat postmoderne filosofen beweerden, dat allemaal onzin was, dat die niks van wetenschap hadden begrepen. En dat was bij mij ook een clash. Hoe verzoen ik dat idee van ergens is er wel iets voor te zeggen dat de manier waarom dat wij omgaan met de werkelijkheid, de manier waarop wij over de werkelijkheid spreken, dat we die ook meemaken. Maar anderzijds wil je ook dat wetenschappelijke behouden, wil je de wetenschappelijke methode behouden, wil je iets weten over de wetenschap zelf. Dus dat was voor mij wel, zeker vlak na mijn studie, een soort van confrontatie met hoe ga ik daarmee om. En ik denk, ik heb dan ook een tijdje, een aantal jaren, een zevental jaren, helemaal iets anders gedaan. Ik ben bij een bedrijf gaan werken om computercursussen te geven. Dat heb ik ook graag gedaan. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in technologie. En uiteindelijk ben ik dan toch terug ethiek gaan studeren, ook vanuit mijn interesse voor dieren, voor dierenrechten, voor dierenactivisme enzovoort. En heb ik kennis gemaakt met een aantal posthumane denkers zoals Donna Haraway, maar ook procesdenkers zoals Whitehead, die al langer meegaan, die mij toch hebben geleerd hoe je die twee zaken kunt samendenken. Hè? Hoe het kijken naar wetenschap als ook een verhaal, hoe dat dan niet wil zeggen dat de wetenschap op zich niet wetenschappelijk is. En zeker, ik vond daar eigenlijk ook zelfs een soort van opportuniteit als filosoof van, kijk, het is niet het relativisme of het constructivisme versus de wetenschap die van op een afstandje gaat kijken van hoe zit de wereld in elkaar en we kunnen die kennen enzovoort. Nee, die twee zaken die moeten samenwerken. Hè. Wij kunnen als filosoof met wetenschappers praten, hun vragen hoe je om na te denken over concepten enzovoort. Hun doen nadenken over hoe de concepten die zij gebruiken eigenlijk ook meer de wereld maken.
13: Ja, ja, Donna Haraway, die je net noemde, mm-hmm. die is vooral bekend van haar Cyborg-manifesto uit 1985 al. Mm-hmm. Nu is dat woord misschien meer ingeburgerd. Toen was dat een stuk minder. Maar wat zegt zij daarmee eigenlijk? Ze zegt dat wij allemaal een soort van cyborgs zijn.
12: Ja. Dus Donna Haraway klaagt een aantal dualismes of dichotomieën aan, zoals natuur versus cultuur, zelfs man versus vrouw, et cetera. Zij stelt van leven versus niet leven. Allee, je kunt er een hoop verzinnen. Zij zegt van door de werkelijkheid zo voor te stellen als dualismes, als dichotomieën, natuur versus cultuur, gaan we altijd één pool, gaan we altijd belangrijker vinden dan de andere pool. Hè? Wordt als meer, als belangrijker aanzien. En ze zegt, ja, maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Natuur en cultuur, technologie en leven, die zijn eigenlijk altijd verstrengeld geweest. Hè? En in een cyborg-manifesto gebruikt ze daarvoor dat idee van de cyborg. Hè? Van ja, mensen zijn altijd cyborgs geweest. Mensen hebben altijd werktuigen gebruikt. Zeker nu, ja, ik draag een bril. Dus eigenlijk, door al het dragen van een bril ben ik eigenlijk al een soort cyborg. Dat idee van technologie als iets dat buiten ons staat, dat misschien onze natuur een beetje om zeep helpen, wijzen van spreken, dat klopt niet. Hè. Zij heeft een veel, messier, hoe zeg je dat?
13: Slordiger,
12: maar dat vind ik een heel
13: morsiger.
12: Toffe, morserige kijk op de werkelijkheid die mij veel meer aantrekt.
13: Ben ik dan ook een cyborg, omdat ik ooit een antibiotica-kuur heb gekregen tegen een bacteriële keelontsteking die mij zonder die antibiotica waarschijnlijk fataal was geworden?
12: Ik denk het wel, ja. Maar ik moet nog iets zeggen over Donna Haraway, want ik denk dat, die is heel super hard bekend door haar cyborg-manifesto. Maar daarna heeft hij werken geschreven over haar relatie met haar hond. Mm. En die werken worden veel minder bediscussieerd als men het heeft over Donna Haraway, omdat
13: mensen vinden het frivool misschien.
12: Ja, over honden. Hè. Ja. Mijn masterthesis heel lang geleden bij ethiek ging over de ethiek van het hebben van honden. Mensen van, ja, waarom?
13: Goeie vraag eigenlijk, want je zou je kunnen afvragen, eigenlijk is een huisdier toch een soort slaaf?
12: Ja, dat is eigenlijk waar, met dat soort, met die spanning gaat ze heel hard aan de slag van, is die analyse, die ook veel gebeurt door bijvoorbeeld dierenrechtenactivisten zeggen van, ja, maar het hebben van huisdieren, we moeten daarmee stoppen, dat zijn onze slaven, maar ook bepaalde milieufilosofen die een soort van idee hebben van wildernis, van natuur, als het wat het goed is waar we naar terug moeten gaan. De wolf is een authentiek wezen, de hond is dat niet. De hond hebben wij, is een soort van, verpasterde,
13: gedegenereerde
12: wolf. En wat Haraway aankaart met haar werk rond honden is van, maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Honden en mensen die zijn samen geëvolueerd. We zijn samen geworden wie dat wij zijn. We moeten de werkelijkheid niet zo opdelen in pure wezens, pure natuur versus gedegenereerde menselijke wezens, onszelf inbegrepen. Ik vind die honden, haar hondenwerk eigenlijk nog interessanter dan haar cyborgwerk. Ja.
13: Ja. Nu, wat dan wel interessant is, vind ik, is dat sommige mensen honden daar heel erg emotioneel mee connecteren en dat een heel belangrijke vriend en levensgezel vinden, maar dat dan niet vinden van de koeien die toch ook gedomesticeerd zijn en die we dan opeten.
12: Ja, dat is een heel goede opmerking. En ik denk dat daar zeker iets van te zeggen is. Ik ben zelf ook dierenrechten discours heel hard genegen, dus ik wil dat zeker niet afwijzen of zo. En ik denk dat, maar ik denk dat we eigenlijk door verder na te denken over onze relatie met honden, om daar eens meer bij stil te staan, we ook wel iets kunnen leren over onze relatie met koeien. Dat eigenlijk niet klopt. Hè? Waarom is een koe anders dan een hond? Bij wijze van spreken, je kunt daar ook een relatie mee hebben. Je kunt daar ook vriendschap van hebben. Zij geeft zelf bijvoorbeeld daar een voorbeeld van. Ook, hè? Van ik herinner het mij niet helemaal juist, maar in een van haar boeken, ik denk When Species Meet, vertelt ze over hoe haar hond, die continent is, moet pilletjes krijgen, geloof ik. En die pilletjes worden gemaakt van iets van paarden, de urine van paarden. Zo, ze denkt dat, nou ja, dat paard wordt eigenlijk gebruikt om mijn hond, om mijn hond beter te maken. Dat klopt toch ergens niet. Hè? Maar het feit dat ze daarbij stilstaat en dat ze dat blootlegt, denk ik dat al een stap verder is dan wat we meestal doen. Hè?
13: Heb je zelf huisdieren, Christine Hens?
12: Ik heb nu een kat en ik heb een 30-tal wandelende takken die mij gedoneerd zijn en waar ik veel ethische bezwaren tegen heb, maar die er nu eenmaal zo zijn en waar ik nu de rest van mijn leven mee geconfronteerd ben. Ik heb een hoop salamanders in een vijvertje buiten. Ja, dat is het. Ja. Ik heb een hond gehad, maar die is al een aantal jaar overleden.
13: Ja, maar misschien blijft er nog wel iets over van die hond in jouw huis. Want ik heb in jouw boek Denken met microben geleerd dat het microbioom, dat is het amalgaam van onzichtbaar leven in onze darmen, begint te lijken op het microbioom van onze huisgenoten. Ja, ja. Mm-hmm. En dat zijn dan niet alleen onze menselijke huisgenoten, maar ook onze huisdieren.
12: Ja, meeste mensen zeggen dan eikens, dat wil ik eigenlijk niet weten.
13: Maar laten we het er toch maar eens over hebben, over darmbacteriën.
12: Dat vind ik super interessant. Darmbacteriën zijn ongelooflijk gehyped. Nu heb ik de indruk de laatste paar jaren. Elke week komt er wel iets in de krant over die darmbacteriën. Het feit dat onze darmbacteriën zijn natuurlijk onmisbaar. We hebben die nodig voor de vertering. Maar die blijken ook de constitutie van onze darmbacteriën blijken ook een correlatie te hebben met hoe we ons voelen, enzovoort, enzovoort. Hè. Hoe dat causaal verloopt, dat is natuurlijk... Dat weten we nog niet. Hè. En als er een correlatie bestaat tussen de opbouw van onze darmmicroben en hoe we ons voelen, of ons angstig voelen, of depressief of zo... Het zou verkeerd zijn om daar eenduidige causale relaties in te vinden. Want wat we eten heeft een invloed op onze darm. Op onze microben. Onze microben hebben dan een invloed terug op wat we op hoe.
13: Ja, en ons gemoed heeft ook weer een invloed op wat we gaan eten. En,
12: Dus dat, om dat zo heel causaal voor te stellen, zou ik niet doen. Maar het interessante daar wel, vind ik, van toen ik begon met mijn academische carrière als bioethicus, bijna 20 jaar geleden nu, werkte ik rond genen en zaten we nog heel hard in een soort van hype rond genen. Genen gaan alles oplossen. We gaan de wetenschap, de geneeskunde gaat, weet ik veel wat, vinden in onze genen. Dat blijkt allemaal veel minder zo te zijn dan toen gedacht. Het probleem daarmee natuurlijk ook is dat genen een heel statisch gegeven zijn. Die heb je bij de geboorte. Daar verandert meestal niks aan tijdens je leven. Terwijl die recentere bevindingen rond epigenetica, maar in dit geval ook rond microbioom, de invloed van ons microbioom op onze gezondheid, op hoe we ons voelen, die laten ons als mens veel meer zien als geïnterconnecteerd met de omgeving. Hè. Wij zijn veel dynamischer geïnterconnecteerd. We zijn op een veel intiemere manier verbonden met onze cultuur, met wat we eten, maar ook met de mensen met wie we samenleven. Hè.
13: Ja, ik vond dat toch even moeilijk als smetvrezige om dan te bedenken dat ik een microbioom heb gedeeld met vroegere huisgenoten waar ik nu misschien emotioneel afstand van zou willen doen, maar op zich ook wel een goede denkoefening.
12: Ja. En dat geldt voor mensen, maar blijkbaar geldt dat ook voor je huisdieren.
13: Het vind ik dan minder erg, maar...
12: Ja, ik eigenlijk ook, dat is raar. Maar ja, dus je ziet... voor mij is dat interessant om na te denken, wat wil het zeggen om verwant te zijn met iemand? Hè? We kunnen blijkbaar ook verwant zijn, microbioom is verwant met wezens van andere soorten. Het wordt allemaal veel rommeliger en morseriger en ik vind dat super tof eigenlijk.

0: Christine Hensen, ik vind het ook interessant wat je zei over die genen. 20 jaar geleden was dat de mode blijkbaar in de academische wereld. Het is interessant dat ook de wetenschap modes kent. Maar er waren toen al onderzoekers, vrouwelijke onderzoekers, die zeiden van, ja, maar die hele focus op genen, op zich interessant, maar je laat daarmee een heel deel van hoe het leven in elkaar zit buiten beeld. Een daarvan was Lynn Margulis, spreek ik het goed uit?
1: Ja.
0: Ja, die is zelfs nog belachelijk gemaakt.
1: Ja, wel, dat is eigenlijk ook een beetje de insteek van mijn boekje. Dus ik heb het over microben, maar ik vond het door na te denken over microben ook heel interessant hoe niet alleen de wezens zelf onzichtbaar zijn of waren op een bepaald moment, maar ook de vooral vrouwelijke onderzoekers die zich daarmee bezighielden. En Lynn Margulis is een microbiologe die in de tweede helft van de 20e eeuw vooral werkte, en ook begin 21e eeuw, die een aantal hypotheses heeft gesteld, die achteraf ook bewezen zijn. Zij is in eerste instantie bekend omdat zij samen met John Lovelock de Gaia-hypothese heeft bedacht. Lovelock was een geoloog. Zij was een, of is, want ik denk dat hij nog leeft, ik weet het niet zeker. Margulis was een microbiologe. En zij hebben dus geponeerd het idee dat de aarde een soort van zichzelf in stand houdend systeem is, hè, met feedback loops, met microben die de atmosfeer maken, de atmosfeer die dan weer de microben maken, dus het grootschalige, de geologie en het onzichtbare werken samen om de aarde een soort van organisch systeem te laten zijn. Dus daar is zij eigenlijk mee bekend geworden, maar eigenlijk heeft zij een aantal concepten duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld het belang van symbiose in soortvorming. Het belang van het idee van nieuwe soorten worden niet alleen gevormd door, zoals het Darwinistische verhaal zegt, door competitie, maar ook door het samengaan van verschillende soorten. Hè. We zien dat in onze eigen cellen. We hebben eukaryote cellen, dat wil zeggen, we hebben een celkern. Al onze cellen hebben een celkern en daar rond heb je het cytoplasma waar dat mitochondriën in zitten. Maar die mitochondriën die hebben een bacteriële oorsprong. Dus die zijn oorspronkelijk, waren heel lang geleden in de oersoep, weet ik veel, waren dat aparte wezens die op een bepaald moment samen zijn gegaan en die hebben dan uiteindelijk die eukaryote cel gemaakt. Hetzelfde met plantencellen, daar zitten chloroplasten in, dat waren oorspronkelijk ook aparte wezens. Dus zij stelt van, ja, evengoed, en als we dan kijken naar bacteriën, microbiële wezens, wat er in de oersoep gebeurde, wat daar allemaal gebeurde, dat is meer dan alleen maar competitie. Dat is samenwerking, dat is trial and error, dat is microben die dingen delen met microben die wat verder van hun staan, bij wijze van spreken. Hè. En dat is een idee dat een aanvulling is op of een beetje ingaat tegen het idee dat heel populair was in de tweede helft van de 20e eeuw, het idee van de selfish gene, Richard Dawkins, van wat is leven? Dat is een soort van genetische programma om te overleven, bij wijze van spreken. En daar ging zij tegenover. Het gaat niet alleen maar over competitie en wij zijn meer dan wezens die gestuurd worden door een genetisch programma. En ja, ze was ook niet op haar mondje gevallen. Ze is ook een paar keer publiekelijk in de clinch gegaan met mensen zoals Richard Dawkins enzovoort enzovoort. Daardoor ook belachelijk gemaakt, omdat het altijd heel gemakkelijk is. Bepaalde typen van wetenschappers hebben het wetenschappelijke zogezegd aan hun zijde. En als je daar dan probeert tegen in te gaan, zeker als vrouw. Ja.
0: Lijkt je die gek met de Gaia-theorie?
1: Ja, die gek met de Gaia-theorie. Ja.
0: Maar goed, ondertussen is wel bewezen dat wij allemaal voortkomen uit die, hoe moet ik het beschrijven? Die uitwisselende bacteriën. Ja. Het woord promiscu wordt er ook voor gebruikt.
1: Vaak wordt er over bacteriën gezegd, ze zijn promiscu, hè, ze houden niet. We hebben een soort van, als wij dat leren op de middelbare school, wat is een soort? Ik weet het, want mijn zoon heeft dat net moeten leren. Dan gaat dat over, je moet met elkaar kunnen voortplanten en je nakomelingen moeten ook vruchtbaar zijn. Ja. Als je dan kijkt wat de bacteriën allemaal met elkaar uitspoken, dan is dat veel promiscuer. Die houden zich veel minder aan, zijt jij wel van mijn soort. Die wisselen DNA uit met elkaar. daarmee bijvoorbeeld is ook eens antibacteriële resistentie zo'n probleem. Hè. Bacteriën kunnen heel snel DNA uitwisselen, waardoor dat die resistentie heel snel kan verspreiden door verschillende populaties. Dus ja.
0: En dringt dat door dan, dat idee, dat nu wel degelijk bewezen is? Want als je zo kijkt naar populaire wetenschap, wetenschap die dan ook in de media komt, lijkt dat idee van de concurrentiestrijd als ja, oorsprong van het leven, van alle leven, als drijfveer van alles en iedereen, lijkt nog wel heel aanwezig te zijn.
1: Ja, ik heb vaak het probleem met wetenschapscommunicatie, dat mensen er soms van uitgaan van je moet het heel simpel uitleggen, dan wordt het goed begrepen. En ik heb zelf veel gewerkt rond ethiek en filosofie van autisme en autismegenetica. En dan zie je enerzijds bijvoorbeeld een heel ingewikkelde studie die bepaalde correlaties tussen bepaalde genen en bepaald gedrag hebben gevonden. Maar wat wordt dat dan als dat naar buiten komt? We hebben het gen voor autisme gevonden, bij wijze van spreken. Een soort van causaliteit die helemaal niet bewezen is. En ik heb de indruk, het verhaal van competitie, van genen voor, genen die dingen veroorzaken, van ook heel zwart-witte visies op biologie. Hè, van ja, dat is biologie, zo zit het. Hè, er zijn geen nuances mogelijk. Dat is natuurlijk gemakkelijk te begrijpen en daarmee blijft dat wel bestaan. Hè. Ja. Mijn ding is van ja, eigenlijk moeten we toch meer proberen om duidelijk te maken dat de zaken, zeker het leven, veel complexer is dan de simpele verhalen die wij vertellen omdat we vinden dat ze duidelijk zijn, dat ze daardoor ook wetenschappelijker zijn.
0: Ja. Nu, met dat onderzoek naar autisme dat je hebt gedaan, de ethiek van autisme, werd dat jou wel heel erg duidelijk, denk ik, Christine Hens, dat genetische soms in de communicatie een reductie wordt. Want dan wordt er ergens iets genetisch gevonden en dan wordt daar meteen naar gewezen als van dat is dan de verklaring voor autisme. Ja. Terwijl als jij dan dieper in die onderzoeken gaat graven, vind je meer complexiteit?
1: Ja, dan vind je heel, heel grote complexiteit. Hè. Dan vind je. Het is ook zo dat genetica en autisme al een heel, heel lange geschiedenis hebben. Hè. Het is ook voor heel veel autistische mensen van belang dat hun manier van zijn, dat ergens biologisch verankerd is. Hè. Dit is wie ik ben en dit is even goed. En ik ben daar totaal mee akkoord. Maar als je kijkt naar studies over genetica en autisme, dan blijkt dat idee van we gaan het gen of we gaan de genen voor autisme vinden, dat de werkelijkheid toch veel complexer is dan dat. Het is een interactie van epigenetica, van omgeving enzovoort, enzovoort.
0: En wat speelt er nog allemaal mee dan? Ja, hoe kijk jij ernaar, na al die jaren onderzoek?
1: Wel, it's complicated zeker. Ja. De vraag, ik heb me heel lang, toen ik begon mij na te denken over ethiek van autisme, heel lang geleden ben daaraan begonnen vanuit het idee van, en daar sta ik nog altijd heel hard achter, van autisme is niet per definitie een ziekte of zo, maar is een anders zijn. Hoe moeten we daarover nadenken? Ik heb dan, ik vind als je aan ethiek doet, moet je eigenlijk ook de vraag stellen, waar heb ik het over? En dan heb ik ontdekt, voor mij, autisme is enerzijds, kan ik wel zeggen van ja, maar we gaan nooit het gen voor autisme vinden. Anderzijds heb ik ook met heel veel mensen met autisme gepraat. En daar blijkt het, wat dat erover blijft, is er is wel een gedeelde ervaring. Er is een gedeelde ervaring van anders zijn met heel veel overeenkomsten. En voor mij begint het daar. Hè. Begin met de ervaring van mensen die autistisch zijn, die zich identificeren als autistisch. En dat is voor mij evengoed echt dan het idee van we moeten daar een gen voor vinden of zo.
0: Ja. Ja, en dan is er nog de samenleving die op al die dingen inwerkt. Hoe we de dingen georganiseerd hebben.
1: Ja, tuurlijk.
0: Beïnvloeden.
1: Ja, tuurlijk. Want autisme is natuurlijk een bepaalde manier van zijn, een bepaalde manier van de wereld ervaren. Je kunt het natuurlijk niet loszien van hoe de wereld in elkaar zit. Hè. Het is heel denkbaar dat in een helemaal andere wereld, die helemaal anders georganiseerd zou zijn, dat autisme een fenomeen zou zijn dat geen naam behoeft, bij wijze van spreken. Gewoon omdat de uitdagingen die autistische mensen hebben misschien niet zo niet naar voren komen, bijvoorbeeld. Hè.

0: Dit was Souvenir met Gidon Kremer op viool door Cremerata Baltica.
1: De Jaren met Helene de Bruyne.
0: Christine Hens, ik wil nu even van autisme en hoe moeilijk het is om dat genetisch ergens op vast te pinnen. Onmogelijk, als ik jou zo hoor. Toch weer even naar die kleinere organismen gaan die ons leven toch ook allemaal bepalen. We hadden het net over onze darmflora. Ja. Dat roept natuurlijk ook interessante ethische vragen op, want er zijn nu al experimentele behandelingen met het nemen van andermans darmflora voor mensen die verteringsproblemen hebben en zo. Ja. Maar komt dan de vraag bij jou, hoe schrijf je die bijsluiter? Want we begrijpen eigenlijk nog niet hoe dat werkt en dat heeft ook een invloed op onze psyche.
2: Ja, dus dat weten we eigenlijk niet. Hè. Ik denk ook daar weer is het belangrijk om de complexiteit daarvan in te zien. Een aantal jaar geleden was dat idee van we kunnen darmflora van iemand anders gaan innemen. Ja, ik ga om het een beetje proper te zeggen. En dat gaat ons bepaalde klachten wegnemen. Was toen heel hard in. En in bepaalde gevallen blijkt dat ook te werken. In andere gevallen niet. Dat is de eerste zaak.
0: Ze weten niet waarom. Dat soms wel werkt en soms niet.
2: Ik denk het niet, nee. Ook daar weer, wat je inneemt, is niet één bacterie. Hè. Het is een complex ecosysteem van bacteriën en virussen enzovoort. Het is iemands kaka, bij wijze van spreken. Hè. Het is geen één molecule die bepaald werkt. Dus het is heel moeilijk om uit te zoeken hoe dat allemaal werkt. Ook omdat die relatie tussen die bacteriën, tussen uw darmen en uw hersenen, dat is heel complex. Hè. Maar als ethicus kunnen we dan wel de vraag stellen van als er dan zo'n soort van correlatie wordt aangetoond tussen hoe wij ons voelen, of we angstig zijn, depressief, enzovoort. Ja, dat wil dat wel iets zeggen van stel we nemen zoiets in, dat verandert onze persoonlijkheid, hoe gaan we daarmee om? Mm-hmm. Nu moet ik ook zeggen van ook daar is het weer complex. Hè. De keuzes die daar gemaakt worden, zijn ook complex. Misschien is het, als je stel dat dat werkt voor bepaalde mentale aandoeningen, misschien is dat wel een keuze die je kunt maken.
0: Maar om het risico te nemen dat je dan op andere vlakken ook verandert. Ja, ik vraag mij af, hoe kijk jij eigenlijk nog naar vrije wil?
2: Ah.
0: Als we zo afhankelijk zijn van al die onzichtbare dingen die we nog niet goed begrijpen.
2: Ja. Ik denk dat ik de vrije wil discussie interessant vindt, maar ook anderzijds niet interessant, in dat voor mij ik denk dat wij fenomenologisch ervan mogen uitgaan dat wij zoiets hebben als vrije wil, maar dat we moeten herdenken wat het betekent om vrije wil te hebben. Hè. Vrije wil is niet meer dat autonome subject dat helemaal autonoom, atomistisch een beslissing neemt op basis van eigen ratio. Even Kant erbij halen. Maar onze vrije wil is een vrije wil die bestaat dankzij de relaties die we hebben met onze bacteriën, maar ook met onze omgeving. Hè. En daarin, in dat soort van relationele gegeven, hebben wij nog steeds wel keuzes. Hm? Maar maken wij die keuzes zelf of zijn wij een zelf samen met onze bacteriën, maken wij die keuzes samen met onze bacteriën. Dat kan allemaal. Wil dat zeggen dat wij geen vrije wil hebben? Voor mij niet, als je afstapt van dat idee van vrije wil is iets dat alleen maar een autonoom subject kan hebben, want dat is natuurlijk een fictie, dat zijn we natuurlijk niet.
0: Is dat idee van vrije wil dan niet overgeërfd uit een tijd, de geschiedenis van de filosofie, toen er wetenschappelijk nog veel minder bekend was en we een heel dualistisch beeld hadden dat ondertussen van geest en lichaam en mens
2: wel.
0: En omgeving?
2: Van rationele wezens, de mens als rationele wezen, toen we... Goh. Dat is eigenlijk een goede vraag, want dat is natuurlijk ook wel een heel westers gegeven. Ook, hè. Ik denk dat als je kijkt naar denkwijzen of filosofieën van bijvoorbeeld van de indigene bevolking in Amerika, maar ook Oosterse filosofieën, wordt er veel minder uitgegaan van dat idee van de mens als op zichzelf staand, afzonderlijk, rationeel wezen. Daar hebben ze veel meer de tools om onszelf als mens, als relationeel wezen te zien. En dus denk ik ook dat daar die discussie van die vrije wil helemaal anders gevoerd wordt. Hè. Dan gaat er niet meer over van, word ik nu bepaald door mijn genen of door mijn microben, of ben ik nu echt zelf hier nog wel ergens aanwezig als een soort van geest die daar beslissing over neemt? Nee, dat moeten we loslaten. Dat is niet zo, maar dat wil niet zeggen dat op een fenomenologisch vlak, hè, dat wij geen keuzes kunnen maken. Dat is natuurlijk wel waar.
0: Ja. Ja. Nu, als die kleine kijk op dat kleine leven dat jij mij geboden hebt, mij iets heeft geleerd, is hoe afhankelijk we zijn van dingen die we niet kunnen controleren. Ja. Misschien is dat wel een moeilijk besef.
2: Ja, dat is een heel moeilijk besef, maar ik vind dat eigenlijk ook wel een bevrijdend besef. Hè. Ik denk dat ik een aantal, als ik nu zal moeten zeggen wat dan mijn filosofie van mensen of van het leven is ten eerste van die dat relationele. Hè. We staan in relatie met andere wezens, maar ook van complexiteit. Van, er is iets aan het leven en aan onszelf dat heel complex is, dat we waarschijnlijk zelf nooit gaan kunnen vatten, ook niet. En van het onvoorspelbare. Hè. Er zijn altijd zaken die we niet onder controle hebben, die onvoorspelbaar zijn. Dat is een heel ander paradigma dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden of tweede helft van de 20e eeuw, waar onze genen het, we gingen alles kunnen weten. Hè. We moeten het gewoon maar aflezen. Dat moeten we loslaten. Er is een inherente onvoorspelbaarheid aan het leven en dat zal er altijd zijn. Ja. En dat heeft voor mij ook te maken met die vrijheid. Ik vind dat die onvoorspelbaarheid ook een soort van vrijheid garandeert. Hè. Ja. Net omdat er de dingen niet vaststaan, kunnen wij wel nog keuzes maken.
0: Mm-hmm. Nu, ook interessant, zonder die micro-organismen is er geen leven op aarde mogelijk. Maar dat kan je niet zeggen van zoogdieren bijvoorbeeld.
2: Nee.
0: Of vogels of vissen.
2: Nee, dat klopt. En dat wil ook wel iets zeggen, denk ik. Denk alle bacteriën weg en wij zijn ook...
0: Wij zijn ook weg.
2: Hè? En dat is dan wel...
0: Want letterlijk, het is nu wel een interessante gedachteoefening, wat zou er gebeuren als alle bacteriën nu door een of ander soort superantibioticum vermoord
2: goeie vraag.
0: Worden?
2: Een heel goede vraag. Wij zouden niet meer kunnen... Ik denk dat we zouden...
0: De stoelgang zou een probleem zijn.
2: Dat zou een probleem zijn. Maar bacteriën, we denken altijd aan planten als degene die ervoor zorgen dat er zuurstof is, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop bacteriën die dat ook doen. En dat valt weg. Dus heel die homeostase, heel dat systeem gaat helemaal ontregeld worden en gaat gewoon, ik denk dat leven gewoon stilvalt. Het is een goede denkoefening. Ik ga er eens over nadenken. Wat zou er precies gebeuren?
0: Ja, de landbouw lijkt me ook complex, want in de bodem zitten ook heel veel bacteriën.
2: Ja, planten hebben bacteriën nodig om bepaalde voedingsstoffen ook uit de bodem te kunnen halen.
0: Allee, het is natuurlijk moeilijk te...
2: Overal. Allee.
0: Het is moeilijk te onderzoeken, want je kan niet een testgroep mensen plots geen microbioom uitspoelen of zo. Dat is niet mogelijk.
2: Nee, ja.
0: Over dat microbioom gesproken, blijkbaar leeft ons microbioom ook verder als we dood zijn.
2: Ja, dat was een studie die ik had gelezen, die ik wel interessant vond. Omdat blijkbaar, als we dus begraven worden, de studie toonde aan dat ons microbioom, dat komt dus dan ook terecht in de bodem, waar er al andere bacteriën zijn. En je zou kunnen zeggen, denken van ja, ons microbioom heeft altijd gezellig in ons darmen gezeten, warm. Wij gaan dood. Die komen daaruit, die komen terecht in een vijandige omgeving met allemaal andere bacteriën. Nu, wat heeft die studie aangetoond? Dat die buitenbacteriën en die darmbacteriën, die gaan samenwerken om ons dan te composteren of te verteren. En ik vond dat echt... Ja, dus het leeft voort. En niet alleen leeft het voort, maar het gaat ook nieuwe allianties aan met wezens erbuiten.
0: Ja, en wat gebeurt er dan als de compostering voltooid is? Blijft dat dan in die bodem leven?
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Of dat vermengt zich, ja.
0: Oei, de volgende keer dat ik op een kerkhof loop, zal ik een heel ander gevoel hebben bij wat er zich daar allemaal afspeelt. Denk ik. Christine Hens, om af te sluiten nog even, je citeert ook Alfred Norton Whitehead. We hadden het al even over hem, dat is die procesfilosoof. Mm-hmm. En die zegt dat je vooral op je hoede moet zijn in de wetenschap voor zekerheden.
2: Ja.
0: Is dat iets waar jij vaak aan denkt tijdens je werk?
2: Ja, altijd. Ja. Ik krijg een beetje de kriebels als ik dingen lees waar dingen met zekerheid worden geponeerd. Ik ben filosoof en zeg van, ja, maar hoe komt dat? Waarom zijn ze daar nu zeker van? Wat is uw bewijs? Enzovoort, enzovoort. En dat vind ik ook tof, hè. Je kunt altijd verder gaan. Je kunt altijd meer en meer te weten komen. Het is niet omdat de wereld volgens mij ergens iets onkenbaar heeft dat er niet nog heel veel te ontdekken valt.
0: Zou elke serieuze wetenschapper of filosoof, als die dan in de media communiceert over diens werk, dan moeten zeggen van, dit is wat ik nu denk op basis van de mij beschikbare informatie, maar het zou kunnen dat dat niet klopt? Is dat dan een eerlijker manier van...
2: Ik zou dat een eerlijkere manier vinden, maar je mocht natuurlijk... Allee, wetenschap, ik ben super... enthousiast over wetenschap, dus mag zeker enthousiast zijn over je eigen bevindingen. Maar inderdaad, mensen het leren omgaan met onzekerheid, met dingen die we nog niet weten, met complexiteit, ik denk dat we dat veel meer moeten doen.
0: En is dat eigenlijk wat de echte wetenschappelijke methode gaat daar uiteindelijk over? Van er zijn beschikbare meetresultaten en op basis daarvan is er een hypothese, maar... Dat proces wordt getoond, zodat de volgende daarop verder kan werken.
2: Ja.
0: Uiteindelijk is dat wat wetenschap is, altijd een verder bouwen.
2: Ja, dat is wat de wetenschap is, altijd verder bouwen en ook geen schrik hebben.
0: Getoond, zodat de volgende daarop verder kan werken.
2: Ja.
0: Uiteindelijk is dat wat wetenschap is, altijd een verder bouwen.
2: Ja, dat is wat de wetenschap is, altijd verder bouwen en ook geen schrik.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Clara Live.
3: Christine Hens, dankjewel. Fijn dat je hier was. Jouw boeken Denken met microben ligt nog steeds in de winkel. Het is uit bij Letterwerk en u thuis. Ook dank voor het luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, kan dat op VRT Max of op een podcastplatform. En daar staan ook alle vorige afleveringen van de jaren. En voor nu onthoud ik, als ik op een kerkhof rondloop, dan zit daar in de bodem nog allerlei microbioom van alle dierbare overledenen die daar te vinden zijn. Ja, doe ermee wat u wil met deze gedachte.
4: Dit is een mooie gedachte.

0: 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peter Bos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League winst van PSG in mineur na de chaos en vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse en daar waren 300 politiemensen bij betrokken, wat toch zeer veel is. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's, cash en auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
1: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft daarover niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika.
0: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosen volgde daar de rondleiding.
3: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even met een spiekbriefje kijken, 1800 ton staal.
4: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
5: Een heel mooi uitzicht.
3: Wij wonen hier in de buurt, kinder. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
6: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
7: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
4: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschap Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
8: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
4: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
0: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar burgeroorlog. Vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
9: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanese. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Niamandi van de organisatie Save the Children.
10: So this is straining the services that we already in South Sudan.
9: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
0: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn onderweg naar de Eiffeltoren. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
5: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
0: Het bondsparket eist strenge straffen voor Charleroi en Standaard na de ontspoorde wedstrijd van vorige week. Standaard zou 3 wedstrijden zonder thuisfans moeten spelen, Charleroi 4. Na de wedstrijd ontaarde het helemaal toen Charleroi-spelers de Standaard-fans gingen uitdagen. Het kwam ook tot confrontaties tussen supporters van beide ploegen. 2 Charleroi-spelers, Keita en Chedler, moeten 3 matches schorsing vrezen. Doelman Coné 4. Het waren vooral zij die de Standaard-supporters gingen uitdagen. Het is overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
11: Blijf verwonderd. Zanzibar met Michael Robrechts.
12: Een goeie avond allemaal. We maken muzikale trips en we mikken op Zuid-Spanje, het noorden van Mali en het zuidoosten van Scandinavië. Er zijn straks duo-tickets te winnen voor een warme avond in de Handelsbeurs in Gent, vrijdag met Guitari Baro. Dit zijn Buck Creek Girls, met traditionele muziek uit de VS. En dan zitten we bij Stephanie Coleman, zang, en bij Nora Brown, banjo.

Banjo en fiddle in perfect harmony. Zo blokletteren onze vrienden van de Botaniek in Brussel bij de 9e juni. Dat is een dinsdag en dan speelt dit Amerikaanse duo een concert in de gezellige Witloofbar. Banjo-speler Nora Brown en fiddler en zangeres Stephanie Coleman. Straks maakt samensteller Christopher Biest een mooi muzikaal portret van banjo-speler Nora Brown. Clark Buehling laat zijn gourd banjo, dat is een calabas banjo, de Afrikaanse voorloper van de Amerikaanse banjo, de vrije loop op traditionals van makkelijk enkele honderden jaren oud. White Cat, Black Cat, dat soort oude liedjes. De gourd banjo en de zang van Clark Buehling, grijze getrimde snor en vingers van goud. Clark Buehling.

Carve That Possum. Twee keer de Gourd Banjo, de Calabas Banjo van Clark Buehling, de grijsbesnorde Amerikaanse specialist van de 19e eeuwse banjo-muziek. U kreeg twee tracks uit zijn album Early American Gourd Banjo Instrumentals and Songs. Dit Franse quintet heeft met gitarist Bertrand Maillard uit Tjaat, een Afrikaanse componist, aan boord. En met zangeres Emma Pratt, een meertalige vocaliste, een zangeres die zich bedient van een tiental talen. In maart verscheen een eerste album met de hoopvolle titel Le jour où tout ira bien. De band AMA, dat is het Arabisch trouwens, voor wereldwijd, voor universeel. AMA.

Loranger, nieuwe muziek bij het Parijse Global Quintet AMA. Een fragment op hun album Le Jour où tout ira bien. En dit was Watibara, een track op het gelijknamige nieuwste album van het trio Guitaribaro. De gitaren van Papa Diabaté en Gaussou Kouyaté en de ballofoon van Lassana Diabaté. Vrijdag staan ze opgesteld, die drie instrumenten, in de handelsbeurs in Gent. Want dan zit het Guinees-Malinese trio in het land. Wij zijn erbij met Clara, want we brengen Clara live vrijdag vanuit de handelsbeurs. En jullie zijn er misschien ook bij, want hier liggen een paar duo-tickets voor het concert van vrijdag. Stelt u zich gerust kandidaat voor de duo-tickets voor Guitaribaro komende vrijdag in de handelsbeurs Gent, op het Clara-kanaal van VRT Max of op de app van Clara. Dit is intussen nieuw werk van Tammy Crest, de Malinese verrebroers van Tina Riwen en, net zoals die laatste, een kleine 2 weken terug nog aan het werk in de AB in Brussel. Tammy Crest.

0: الغلط وصلت إلى وجهة ارتدم التنفس انتقل نتيسك تعاورت التي لا دعوة للغرب والله الدنيا قدت هاد فلسو ولا لسك دهك كيبا فلتك بس إلا إنت اللي ورس جري كان فلك كيبا ورس لمرهن طلع ورس تنشين ده الدنيا ذاك في الشجرين سروا لتسنتا بلنبر متيرة الله وطمن ده
1: Adounia, best geladen muziek uit Kidal, de streek in het noorden van Mali, waar het momenteel bijzonder geladen aan toe gaat, ook politiek in de strijd tussen de Tuaregs en de jihadisten versus het regeringsleger in Bamako. Eigenlijk straalt het nieuwe album van Tammy Crest ook deze geladen, strijdvolle cultuur uit. Het nieuwe album Asikel, dat waren twee fragmenten. Je hoeft intussen geen vuist meer te maken voor de duo-tickets voor Guitari Baro. Vrijdag in Gent, onze duo-tickets zijn uitgedeeld. Als troostprijs hebben wij de hele avond Clara live in de aanbieding. Komende vrijdag vanuit de Handelsbeurs in Gent rond het concert van Guitari Baro. Saxofonist Matthias de Kranen staat bekend om zijn donkere filmische sound. Een wereld waarin elektronica, jazz en repetitieve drones samenkomen. Voor Black Koyo trok hij naar Marokko, liet de Kranen zich onderdompelen in de traditionele Gnawa-cultuur en muziek en de man kwam terug met een strak en straf live repertoire. Zoals te horen is op de nieuwe werfuitgave Matthias de Kranen en Black Koyo.

Komende vrijdag, de 5e juni, zitten wij in de Handelsbeurs in Gent voor Guitari Baro. En dan zit Matthias de Kranen met zijn saxofoon en zijn elektronica in studio 1 van Flaget in Brussel voor zijn liveconcert van de Kranen en Black Koyo. Marwan Abantor, Ismail Akras en Achim Bilali in zijn band. Pariza Karimi Molan is een zangeres uit de oostelijke regio van het Iraanse Azerbeidzjan. Zichzelf muzikaal en artistiek uiten, in het bijzonder als vrouw, dat lag bijzonder moeilijk in die regio. En daarom verhuisde ze naar Montreal in Canada. Daar verscheen zo pas een nieuw album met deze weemoedige muziek. De Iraans-Canadese Pariza Karimi Molan.

Terani Drom en Parisa Karimi Molan, artiesten uit de Azerbeidzjaanse regio van Iran en al een tiental jaren actief in Montreal, Canada. En Muzo, bijzonder knappe muziek was dit van het trio van Baba Sissoko, een van de grootste griots uit het West-Afrikaanse Mali. In Hoort Mi Aan, A-E-N, komen middeleeuwse teksten uit het Gruithuizen handschrift samen met hedendaagse muziek, spoken word en folk jazz. Jongeren reflecteren onder begeleiding van Tunde Adefioye op thema's zoals identiteit, liefde en burgerschap. Dat deden ze vroeger als duo, het Damast Duo, en dat doen ze zaterdag, de 6e juni, als quintet in de Noeterclub in Dranouter. We zeggen voortaan niet langer het muziekcentrum Dranouter, wanneer we de club in de Westhoek bedoelen, maar in de plaats wel, kort, de Noeterclub, het Damast Duo.

Simon Jeffs vermengde folk met elementen uit de minimalistische muziek van Steve Reich of Philip Glass. Deze Yodel 3 komt uit het album Preludes, Airs and Yodels, A Penguin Cafe Primer. Muziek van afgeklokt 30 jaar oud. Het Penguin Cafe Orchestra in 1996. Misschien wel een van de knapste uitgaven so far in de global music van dit jaar 2026 is La Torre del Oro, de Gouden Toren, het jongste album van Theorbe maestra Cristina Pluhar en haar global barokorkest L'Arpeggiata. Dit is Un Pajarito en Sol, traditionele Venezolaanse muziek met L'Arpeggiata en de Chileens-Zweedse Luciana Mancini.

De pajarito en sol, de kleine vogel in de zon. Traditionele volksmuziek uit Venetië. Luciana Mancini en L'Arpeggiata onder leiding van Cristina Pluhar. Een fragment uit het Erato-album La Torre del Oro. Deze week is het tweede album verschenen van Sonetos del Amor Oscuro. Het ensemble rond flamenco-gitarist Mirdin de Kouter. Opnieuw hetzelfde topgezelschap. Mirdin de Kouter, gitaar. Stijn Kuppes, cello, Stijn Braccaval, fluiten en de stem van de Gentse met Braziliaanse roots Helena Casella. Por encontrar un beso tuyo.

Por encontrar un beso tuyo. Liefdespoëzie van Gabriel García Lorca. Een muzikaal samenspel tussen de stemmen, de stem van Helena Casella, de fluit van Stefan Brakkaval en de gitaar van Myrdin de Kouter. Deel 2 van hun muzikale bewerkingen van teksten van de Spaanse schrijver en dichter is een EP geworden, een mini-album met 6 stukken onder de titel Secretos de Melancolia. 3 gelegenheden heeft u om hen live aan het werk te zien. De Sonetos del Amor Oscuro, telkens in en rond een abdij in Vlaanderen en in Brabant. Zondag de 7e, dat is volgende week zondag, aan de abdij van Hunnigem, Gerardsbergen. Donderdag de 11e juni aan de Leuvense abdij van het Park. En op zondag 14 juni op Côté Jardin in de Bijloken in Gent. De Sonetos del Amor Oscuro.

Stephanie Coleman en Nora Brown. De twee Amerikaanse vriendinnen delen een passie voor de all-time music, de folk uit de Amerikaanse Appalachen en de Ozark Mountains. De twee toeren maar zelden in deze hoek van de wereld, maar op dinsdag 9 juni is het zover. Dan staat het duo, het Amerikaanse duo, in de Witloof Bar van de Botaniek, de Kruidtuin in Brussel. Met dit soort all-time music, The Wild Goose Chase, Nora Brown.

Old Horse and Buggy en daarvoor The Wild Goose Chase, de all-time music van de Amerikaanse banjo-speelster Nora Brown. Ze kreeg les van de grootmeesters uit de all-time music in het zuidoosten van de VS, Shlomo Pesco en later Lee Sexton en Gordon Gibson. Terwijl artiesten zoals Rhiannon Giddens en Sam Amadon eerder hun eigen draai geven aan de all-time en de folk, blijft deze Nora Brown heel dicht bij de originele bronnen. 7 juni staat deze Nora Brown in duo met fiddler Stephanie Coleman in de Witloofbar van de Botaniek in Brussel. Een unieke kans om dit soort artiesten hier aan het werk te zien.

De meesterlijke Merode Wals van Wouter van den Abele uit Ogopogo, tweede album van zijn GFVP, zijn Gent Folk Violin Project. Van den Abele samen met Anouk Sangchuk, Naomi Verkouteren en Lotte Remmen. Het platenlabel Trad Records viert zijn 8e verjaardag en zijn 45e uitgave met een bijzondere dag en avond op zaterdag 13 juni. Dan zijn er showcase-concerten, korte concerten in Depart Kortrijk van Narragonia Quartet, van Thalas, van Airboxes, Hardwin Trio, Wardore met zijn band en Flo. En 's avonds een groot folkfeest met de DJ's van Kabal. Bert Leemans en Guus Hermans zijn dit bij Airboxes.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Het Floating Sofa Quartet. Vier jonge muzikanten uit Denemarken, Zweden en Finland. Ze leerden elkaar kennen tijdens een folkfestival in Vilnius en vormen sinds 2013 samen een band. Zometeen nog een fragment uit hun vierde album van vorig jaar, Tides, het Floating Sofa Quartet. En straks nemen Valkenaars en Van Hout het hierover met platen van The Vernon Spring, John Adams, Sun Ra, Keith Tippett en Andy Shepherd. Straks vanaf 8 hier bij Clara. En na 10 uur is er nog Round Midnight met heruitgave op het Impulse-label. Gabor Szabo met Spellbinder uit 1966.

0: Benoît tot FC Bergman. Vanaf september in het Openhaal met Vlaanderen. De kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen al 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
1: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. Dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienzano dat jonge mensen vaker naar de e-sigaret grijpen. Maar ook die vormt een gezondheidsrisico, zegt epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
3: Ongeveer 15% van de jongeren tussen de 15 en 24 rookt soms. Maar ondertussen is er ook al 17% dat soms elektronische sigaretten, e-cigarettes, gebruikt. En ongeveer de helft van de jongeren die e-cigarettes gebruiken, geven bovendien aan dat ze daarvoor geen klassieke tabaksproducten gebruiken. Dat betekent dus dat e-cigarettes een nieuwe weg zijn om jongeren in contact te laten komen met nicotine.
1: In Myanmar in Zuid-Azië zijn tientallen mensen gedood bij een explosie. Volgens verschillende bronnen is er sprake van 46 tot 59 doden. Bij hen veel inwoners van het dorp waar de ontploffing gebeurde. Het zou gaan om explosieven van een rebellengroep die per ongeluk ontploft zijn. De rebellen hebben een onderzoek beloofd. In Myanmar woedt al 5 jaar een burgeroorlog. De militaire machthebbers vechten er tegen verschillende rebellengroepen. Sport dan. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. We zitten in de tweede helft ondertussen. Tom Boudeweel, wat is de stand?
4: Nog altijd 0-0, dus we weten nog niet echt wie dat laatste ticket mag in ontvangst nemen. Er zijn wel wat kansen geweest, maar het is niet echt een boeiende wedstrijd. Het is vooral de spanning die het doet. 2 keer Kanga voor AA Gent in de eerste periode en net voor de rust. De grootste kans van de wedstrijd voor verdediger Hashioka, maar hij trapte hoog over de lat van doelman Brugmans, die Kanga 2 keer van de openingstreffer hield. Racing Genk was schuchter in zijn pogingen. Een kopballetje van Steukers. En ook in de tweede periode wat pogingen. Maar de beste kans was alweer daarnet voor invaller Sonko. Maar hij besloot in het zijnet. Nog 20 minuten hebben beide ploegen om een doelpunt te maken. Anders worden het verlengingen. 0-0.
1: Dankjewel, Tom. En in het wielrennen heeft Jonathan Milan de laatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan won de massasprint in Rome. De eindzege in de Giro is voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij won nu al alle drie de grote rondes liever. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? De blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen. De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via de singel.be. Samen met Clara.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Muziek van een virtuose cellist, niet de charismatische Italiaan Ettore Pagano, maar de Britse cellist, filmcomponist en producer Oliver Coates uit zijn klankband bij de romantische film van Oliver Hermanus, The History of Sound, met Paul Mescal en Josh O'Connor in de hoofdrollen. Die gaan als Lionel en David samen op reis langs de uithoeken van Maine om volksliederen te verzamelen en om elkaar diep in de ogen te kijken. Sam Amadon die gaf hen ook een spoedcursus traditionals zingen. En zo komt het dat Josh O'Connor nu ook dit kan. Silver Dagger.

filmmuziek vol heimwee en verlangen van Oliver Coates bij de History of Sound van de Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus. Een tragisch liefdesverhaal, Brokeback Mountain voor een nieuwe generatie, maar dan zonder de pudeur. Met ook dank aan Sam Amadon en zijn overleden vader Peter Amadon, die zorgde postuum mee voor koorarrangementen. Zondag is een magische dag, of alle winkels nu open zijn of niet. Je kunt altijd opnieuw beginnen, ook na een pauze van 12 jaar. Dat overkwam Diana Darby. Met haar jongste album Otterson probeert ze weer recht te krabbelen. Met als kapstok kunstenaar John Otterson. Een man die net als Diana zelf vele tegenslagen overleefde, gematrakeerd door hagelbollen zo groot als pingpongballen. Maar ze blijven reiken naar de maan.

Oh, Shenandoah, met de kwikzilveren stem van Caroline Shaw uit haar nieuwe plaat die ze opnam, in samenwerking met transgender componiste en celliste Andrew Yee van het Attaka Quartet. Or The Whale heet het album, prachtig van begin tot eind, met daarop ook dit muzikale eerbetoon aan de indrukwekkende bomentuin van de Greenwood Cemetery in Brooklyn. Naast een begraafplaats ook een officieel arboretum met meer dan 7000 bomen, die allemaal benoemen zouden onbegonnen werk zijn, maar per soort is dat te doen. Caroline Shaw en Andrew Yee.

Silence van Elisabeth Klink, violiste, componiste, performer en X20er op Clara. In het voorjaar bracht ze dit uit op het Blikwinkel label, haar tweede album met bassist Niels Vermeulen, Pioen, opgenomen in een Gents kapelletje in 2024 bij de arme Klaren. Deze sirene en haar band komen uit Noorwegen, met mezzosopraan Hege Huisseter samen met de pianiste Jorun Marie Bratli, componiste Kari Telstad Sundet en het jazztrio Tof Avot op een nieuwe album Himmelskigge, Schaduw van de Hemel, waarvoor inspiratie vonden bij dichteres Emily Dickinson.

Halloween.

spring, a fragile streak.

One Stop van de Nieuw-Zeelandse muzikante Aldous Harding, een John Cale track uit haar vijfde album Train on the Island, waar John Parrish aan meehielp in de legendarische Rockfield Studios, waar de muziekgeschiedenis echt van de muren druipt. John Cale, die kwam er ook graag in de 70s, al dan niet met een ijshockeymasker op, om een onheilspellende theatrale sfeer te creëren. Ondertussen is John 84 en verkiest hij een open vizier, ook voor deze versie van Hanky Panky Know-How uit de Deluxe Edition van zijn Paris 1919 album, verwijzend naar de Vrede van Versailles, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd.

leave it alone, kissing the sky.

Arthur Russell's Lucky Cloud met de trombone bij van zijn copain Peter Zumo op een bedje van Glissandro 70, een duo uit Toronto, dat in 2003 begon met loopgebaseerde gitaar- en ritme-experimenten. Een titelloze debuut verscheen in 2006 op het Constellation label en nu, 20 jaar later, blikken Craig Dunsmore en Sandro Perry graag eens terug naar toen. Hun gedeelde interesse in de muziek van Arthur Russell is gebleven met Zumo als eregast. Hij en Russell werden vrienden in het New Yorkse downtown Manhattan in de jaren 70, maar toen waren ze nog niet uit de kast. Paul McCartney is nog altijd een beetje verlegen als hij Bob Dylan tegenkomt, vertelde hij recent naar aanleiding van zijn nieuwe nostalgische album. Van dat soort schroom heeft Pascal Comelade geen last. Ook op zijn speelgoedpiano klinkt Bob Dylan's Girl from the North Country op haar best.

Een deuntje van de legendarische Italiaanse componist Piero Umiliani uit zijn album Sinti Time uit 1971. Hij leverde soundtracks voor talloze Italiaanse cultfilms, maar het is zijn evergreen Men en

0: spoorlopen met Colin Walcott, Don Cherry en Nana Vasconcelos. Goed onder stoom in Clicky Clacky met een Codona-trein, een ECM-opname uit 1983. Hoe maak je een documentaire over een man die ook een echte mythe was? Een muzikant die ons vroeg om meer onze intuïtie te vertrouwen en minder onze rationele geest. Regisseur en producent Christine Turner die ging die challenge aan, kwam 6 jaar later terug bovendrijven met een nieuwe documentaire over Sun Ra, Do the Impossible. Op 12 juni verschijnt de soundtrack daarvan ook op 2 LP's en daar staat onder meer ook dit op.
1: 1, 2, 3. I am strange. My mind is tinted with the colors of madness. They fight in silent fury in the effort to possess each other. I am strange. I have approached a degree of love that is so unwise. In one world that it is wisdom in another. I am strange. I no longer have respect for hate, for I am stronger than hate. I am contemptuous of both those who hate and those who destroy. I am not a part of the world which hates and the world which destroys. I seek to live a better life.

0: Quiet Ecstasy van dichter, filosoof en muzikale visionair Sun Ra, wellicht opgenomen in 1980, toen hij al lang de koning van de Moog Synthesizer en de Fender Rhodes was, maar dit had hij ook nog in de vingers. Muziek die binnenkort terug beschikbaar is op de soundtrack van de Sun Ra documentaire Do the Impossible, productie van PBS. You Should Live, zo heet dit muzikale statement van de Oekraïense zangeres, componiste en actrice Mariana Sadowska, een vocaliste met orkaankracht, die al een tijd thuis is in Duitsland. Voor deze track van haar trio Vesna werkte ze samen met dichteres Mariana Kijanowska. Haar woorden klagen niet alleen de horror van de oorlog aan, maar getuigen ook van een breekbare menselijkheid, te midden van de puinhopen.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це промовлю.

The Wolf Within, Laura Cannell, vorig jaar op 25 april solo voor een uitverkochte zaal in Café Otto in Londen, de rauwe essentie van Laura, gevat op plaat, vorige week verschenen bij Brawl Records. The Vernon Spring is het soloproject van de Britse componist en producer Sam Best, sterk in empathische liedjes in tijden van morele onzekerheid, heeft nu een vervolg gebreien aan zijn vorig jaar verschenen album Under a Familiar Sun, een nieuwe uitgebreide editie met herwerkingen en herinterpretaties door een aantal van zijn muzikale vrienden onder de noemer Unfamiliar Sun. Hier krijgt ook Sam's nummer Say Her Name een prachtige makeover. De stem is die van Genevieve Dawson.

Tune Queen van het Christian Walumrood Ensemble met ook Espen Reinertsen, Eivind Lunning, Tove Turngreen-Bruun en Per Odvar Johansson, een track uit de nieuwe album Nonsonet, dat recent bij het Vlaamse label Aspen Edities is verschenen. Daar vliegt Christian binnenkort mee richting Australië voor een tournee daar. Er is een track uit een improvisatiealbum uit 1990 van Keith Tippett en Andy Shepherd, 66 Shades of Lipsticks, waarvoor ze zich maar één regel oplegden voordat ze samen de studio indoken. Ze mochten zich niet voorbereiden. De muziek moest als een sculptuur uit de lucht worden gesneden. En na 3 dagen was hun beeld voltooid. Ze droegen het op aan het Zuid-Afrikaanse free jazz sextet, de Blue Notes, een van hun inspiratiebronnen. Shade nummer 16.

Yellow Phlox van saxofoniste, activiste en componiste Caroline Davis uit haar recente album Fellows, uitgebracht op 27 maart bij het label Ropadope, haar allereerste pure soloalbum voor alt-saxofoon en elektronica. Ze nam die in haar eentje op tijdens een residentie in U-Cross, een afgelegen gebied in de staat Wyoming. Momenten waarop ze naar eigen zeggen zichzelf vergat, maar verloren in de muziek is ook gewoon gewonnen. Hier is de saxofoon de voortstuwende motor die door een partituur raast van John Adams, Stephen Page en pianiste Cameron Hoffman spelen. Het tweede deel, het John Adams Saxophone Concerto, oorspronkelijk in 2013, bedacht met Timothy McAllister in gedachten, ook een saxofonist zonder vrees en zonder valnet, lid van de Woody Woodpecker Brigade.

The Woody Woodpecker Song uit 1948 door The Sportsman en Mel Blanc, een fascinerend stukje Amerikaanse cultuurgeschiedenis waar een bittere Hollywood-vete aan vasthangt over intellectueel eigendom en de iconische lach van een tekenfilmvogel. Er is nieuwe retro-muziek van een Berlijnse duo, Tim Ra en Jens Stroever, fysiek te vinden op vinyl, maar dan wel met een hele investering, want er zijn wereldwijd maar 7 exemplaren van geperst. Unieke kunstobjecten die verkocht worden als een soort van onvervangbaar analoog relict voor de eeuwigheid. Als onze systemen nooit instorten, stroomt het water des levens gewoon door en claimt de kosmos ongetwijfeld haar schoonheid terug. Wasser des levens.

Dit zit er op 12 juni aan te komen. De nieuwe Hubro-plaat Spring Flirt van de Zweedse zangeres en componiste Mariam Valentin en het Noorse Vestnorks Jazz Ensemble verzamelt ideeën die opborrelden in Mariams hotelkamer in Basel met uitzicht over de Rijn. Het vijfde album van het Espenberg-trio heette Entropies en ontstond tijdens een artiestenresidentie van de Noorse componistenorganisatie NOPA in het Zuid-Franse Vence. Pianist Espenberg samen met bassist Bardur Reinert Poulsen en drummer Simon Albertsen aardig op dreef en hierna toe aan een powernap.

Zina, in de nasleep van de 14e editie van de Zinneke Parade hier in Brussel. Nieuwe muziek van Visible Cloaks, duo uit Portland, Oregon, een gearrangeerd huwelijk tussen Ryan Carlisle en Spencer Doran, ondertussen toe aan een derde album samen, Paradescence, opnieuw een evenwichtsoefening tussen organisch en kunstmatig, tussen toeval en doelbewust. Wij waren vanavond opnieuw met elkaar verbonden door de muziek, maar staan ook altijd open voor een berichtje via de post. Katrien van Gaveren uit Rotselaar en Roel Goesset uit Luik, die maakten daar een paar weken geleden uitgebreid werk van. Much appreciated. Ons adres is nog altijd Valkenaars en Van Hout in 1043 Brussel. Wie schrijft, die blijft. Rest ons voor nu alleen nog deze muziek van de Britse componist, pianist en dirigent Graham Fitkin. Zijn Tree Line Part 1, daar ligt echt een hele wereld in besloten. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot binnenkort.

0: is 10 uur, goede avond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: Op dit moment is er ook nog een feest in het stadion van PSG aan de gang. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
3: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
2: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die boven komen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, ja. Ik kan het er niet meer voor beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
0: Het gemeentebestuur van Puur-Sint-Amans wil de felle hagelbui van gisteravond laten erkennen als ramp. In de gemeente werd heel wat schade gemeld. Vooral auto's, tuinmeubels en serres raakten beschadigd. Er was tijdens het onweer ook een lokaal festival aan de gang. Daar raakten 30-tal mensen licht gewond door de hagel. Hagelbuien met hagelstenen groter dan 3 centimeter kunnen erkend worden als ramp. Het Vlaams Rampenfonds doet dat na een advies van het KMI. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen ook 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Bij een verkeersongeval in Genk is een vrouw van 73 uit Hasselt om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde aan de afrit Genk Centrum van de E314. Om een nog onbekende reden kwam de vrouw in de berm naast de weg terecht. Ze was al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudweel.
5: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Mirisola raaktrof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor, met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef. En dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Beyond Midnight met Lies Steppen.
7: Goedenavond, welkom. Ik luister graag samen met u naar twee nieuwe heruitgaven bij het legendarische Impulse-label. Gabor Szabo met Spellbinder, een plaat uit 1966. En Pharoah Sanders met een album uit 1974 dat Elevation heet. Straks spirituele jazz bij Pharoah Sanders dus, en net wat minder woest en schreeuwerig dan we dat soms van hem gewoon zijn. En dit is het tweede album dat gitarist Gabor Szabo maakte als groepsleider. Daarvoor had hij bij de band van Chico Hamilton gespeeld, waarin ook Charles Lloyd meedeed. Daar gaan we straks natuurlijk ook naar luisteren. Heerlijke muziek. En dit klinkt alsof jazz, psychedelica en Oost-Europese melancholie elkaar ergens in een soort van schemerige club ontmoeten. Het gitaarspel van Szabo is minimalistisch en daardoor des te sterker, een beetje hypnotiserend ook. Hij speelt minder noten dan veel andere jazzgitaristen, maar elke frasé blijft hangen als een soort van mantra. En dit is het titelstuk.

Zo klinkt Spellbinder van Gabor Szabo, de gitarist uit 1966. Dit album blijft een van zijn mooiste studioprestaties en Szabo maakt gebruik van het stevige fundament van bassist Ron Carter en zijn voormalige baas eigenlijk, zijn voormalige bandleider Chico Hamilton achter de drums, samen met twee Latin-percussionisten Willy Bobo en Victor Pantoja. De groove factor ligt hier bijzonder hoog op Spellbinder en Szabo speelt zwevend, golvend en opstijgend boven al die ritmes. Terwijl de nummers ook nog volop ruimte geven aan zijn persoonlijke, een beetje oosters modale stijl. Dit is Yearning.

En hier dus dezelfde gitarist een drietal jaar eerder nog als sideman in de groep van Chico Hamilton. En daar duikt saxofonist Charles Lloyd dus ook op in de rangen. Dit was Chico Hamilton zijn debuutplaat op Impulse met een hardbop unit die toch wel een beetje hint naar de avant-garde ook. Hij gebruikte vaak cello in zijn groepen, die opnames zijn fantastisch, maar hier werd dat ook een iets wat ongewoon instrument, een trombone. Er is zelfs een beetje Indiaanse flavor ook. Ik geef u de hele line-up nog eens mee van dat Passing Through album. George Bohannon op trombone, dus Charles Lloyd, tenor sax en fluit, Gabor Szabo op gitaar, Al Stinson speelt bas, Chico Hamilton speelt drums en dit werd opgenomen in 1962. Passing Through.

Deze muziek vind je op Man from Two Worlds, muziek uit 1964, weer iets later. Dit is een van de subtielere, misschien meer onderschatte momenten in dat werk van drummer Chico Hamilton. Met een band die hier ook minder inzet op groot vuurwerk en des te meer op sfeer, op melodie en open ruimte. Met ook gitarist Gabor Szabó en fluitist Charles Lloyd als belangrijke kleurgevers. De muziek is zacht en filmisch bijna. En een voorzichtige stap richting de spirituele jazz die later in de jaren 60 nog veel prominenter zou worden. Hier komt Forest Flower. Dit is misschien wel het meest bekende stuk van Charles Lloyd.

Muziek uit Spellbinder en Passing Through. Drummer Chico Hamilton introduceerde als bandleider veel getalenteerde jonge muzikanten. Dat was een soort van kweekpool voor jong talent. En ook gitarist Larry Coryell maakte zijn eerste opnames met Chico. Een jaar voor hij zich zou

En dit was muziek met Archie Shepp, centraal. Een impulsalbum uit 1966 onder zijn naam dat Mama Too Tight heet. We horen hem in een octet vol goed volk met Tommy Tarantine op trompet, Gretchen Monker III op trombone, Roswell Rudd ook op trombone, Howard Johnson op tuba, Perry Robinson op klarinet, veel blazers hier, Archie Shepp op tenorsax, Charlie Hayden speelt bas en Beaver Harris achter de drums. En hier neem ik u mee naar Carnegie Hall in 1971 met Alice Coltrane.

De Carnegie Hall Concert, live natuurlijk. Alice Coltrane in 1971. Ze had eigenlijk altijd al een diepe muzikale gevoeligheid en een sterke spirituele oriëntatie. En toen ze trouwde met saxofonist John Coltrane, toen verscherpte die zoektocht nog verder uiteraard. En zo zat ze meteen midden in de kern van de avant-garde, de jazz-avant-garde van haar tijd. Hier bracht ze een uitzonderlijke bezetting samen. Dit was een benefietconcert eigenlijk voor Swami Satchidananda's Integral Yoga Institute. Alice zelf op piano en harp, met saxofonisten Pharoah Sanders en Archie Shepp, bassisten Jimmy Garrison en Cecil McBee en drummers Ed Blackwell en Clifford Jarvis. En ook Kumar Kramer en Tulsi Reynolds, die een beetje een soort van uitgesproken Indiase klankkleur toevoegen. Geen klassiek jazzconcert dit, maar eerder een ritueel muziek die ze, ja, waar ze graag van wil dat we het ervaren als een collectieve spirituele ervaring. En dan gaan we naar Elevation van Pharoah Sanders, eindelijk. Elevation is Pharoah Sanders' laatste album voor Impulse uit 1973. Dit is spiritueel, ja zeker, maar tegelijk ook wel met de voeten op de grond. Een aardse groove en kosmische extase tegelijkertijd. The best of both worlds. En waar zijn vroege werk soms ja, echt een soort van vuurstormen waren, is dit dan toch veel meer open. Er is meer ruimte. Percussie, chants en trage akkoordverschuivingen bouwen een bijna rituele sfeer op. Een beetje tussen een meditatie, een trance, een collectieve trance en free jazz. Dit is Spiritual Blessings.

Michael White op viool hier, Joe Bonner op piano, Calvin Hill tambura, Michael Carvin percussie, Jimmy Hobbs percussie, Lawrence Killian percussie, veel percussiegeluiden hier, u heeft het gehoord. Kenneth Nash ook percussie, Pharoah Sanders die ook instond voor percussie hier. En Sid Atreus Brown zong opnames uit 1973. Het is muziek die niet alleen gespeeld wordt, maar lijkt opgeroepen te zijn, uit de lucht geplukt als het ware. Dit was Greeting to Saoud, Brother McCoy Tyner. Muziek die je vindt op het Elevation album van Pharoah Sanders. We gaan nog even terug naar Spellbinder van Gabor Szabo met hemzelf op gitaar, Ron Carter op bas, Chico Hamilton op drums, Willy Bobo op percussie en Victor Pantoja ook op percussie. Een open visie op muziek met ruimte voor zijn roots. En dit voelt een beetje als global music nog voordat ooit in fashion was of voordat eigenlijk bestond. We zijn hier in 1966.

Man from Two Worlds, Charles Lloyd op tenorsax en fluit, Gabor Szabo op gitaar, Albert Stinson op bas en Chico Hamilton op drums. Dit album, Man from Two Worlds, wordt soms een beetje onderschat. Het is een album onder de naam van Chico Hamilton. En het klinkt als een soort van overgangsmoment waarop cool jazz langzaam openbreekt richting spirituele jazz en modale improvisaties. Met Charles Lloyd en Gabor Szabo aan boord zit het goed natuurlijk. En Chico Hamilton creëert een geluid dat zacht, maar ook zoekend en vooruitstrevend is. Een beetje minder explosief dan de avant-garde van die tijd, maar wel zeker even avontuurlijk. Dit is zwevend, dit is zoekend, lyrisch en toegankelijk. Maar tegelijkertijd zit er ook veel avontuur in. Je hoort hier een vorm van spirituele en modale jazz ontstaan die nog niet volledig vrij is, maar wel al duidelijk weg wil van klassieke hardbop. Dit is Lady Gabor. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u nu al een zachte, deugdoende, rustgevende nacht voor straks. Bye bye.

is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een andere aanval. Het Israëlische leger bereidde onlangs een grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuur van de kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. Op vraag van de Franse regering komt de komende

0: De dag de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij. Dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. Twee mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale, of eerder liever eergisteravond, de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook één dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: De voorbije avond was er ook nog een feest in het stadion van PSG, maar rellen werden voorlopig niet meer gemeld. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd, niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus, maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. Ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
3: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment. Dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
2: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan dat niet meer woorden beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw. Dat is het.
0: Ook in Italië is nu beslist om een optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye te annuleren. De Italiaanse overheid heeft het optreden verboden om veiligheidsredenen. Kanye West werd eerder ook al in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen geweerd. Dat gebeurde telkens vanwege de commotie rond de antisemitische uitspraken van West. De rapper treedt in juni ook op in Nederland. Dat optreden gaat voorlopig nog wel door. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde na afloop opgelucht.
4: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken als doel.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Caraïbisch blauw.
0: Of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Clara Live.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Clara Live.